0: Goeienacht. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de Federale Recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeing's en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: UB40 en Where Did I Go Wrong? Dit is Joe. Het is een paar seconden voor zes. Goedemorgen, nu.nl Nieuws. Heeft Mart Schul.
1: Goedemorgen. Tot laat protest. Boeren hebben tot gisteravond laat actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Door het hele land lieten ze zich zien. Zo stonden er tientallen trekkers naast snelwegen. Je hoort een van de boeren bij de NOS.
2: We worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Over een paar weken komen er meer acties aan, zeggen boeren. Op het strand bij het Zeeuwse Oostkapelle is een zwemmer overleden. De man kwam in zee in de problemen, werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Wat er is fout gegaan is nog niet bekend. Ook is vanmorgen nog niet duidelijk wie de dode precies is. 15 jaar, dat is de leeftijd van de opgepakte verdachte van de dodelijke schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle tijdens een foodfestival. Daarbij vielen gisteren 3 doden en 4 gewonden. De politie daar denkt aan bendegeweld. Een tweede schutter zou bij het schieten zijn omgekomen en naar een derde andere persoon wordt nog gezocht. En zoals verwacht heeft wielrenner Carapaz uit Ecuador het rondje om de kerk in het Brabantse Boxmeer gewonnen. De wielerwedstrijd meteen na de Tour de France. Carapaz die won tijdens de Tour de bolletjestrui en dus veel publiek voor hem in Boxmeer. Zoals dit jongetje met een zelfgeknutselde bolletjes outfit. Hoor je bij Hart van Nederland.
3: Zelf gemaakt bij oma, dus...
4: Je oma heeft die gemaakt?
3: Nee, ik zelf.
4: Je hebt toen zelf gemaakt?
3: Ja.
4: Maar hoe vind je dat nou? Je hebt zijn handtekening.
3: Ja, fantastisch.
1: Wielrenner Carapaz kan nog niet met de beentjes omhoog, want hij fietst vandaag nog in het Friese Surhuisterveen. Dit zijn de dagen waarop renners tienduizenden euro's kunnen verdienen door hier aan de start te verschijnen. Het weer van Weerplaza, wolken en zon vandaag. 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in Limburg.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En hartelijk goedemorgen. Het is 1 over 6, de start van de dinsdag met Simply Red over 3 minuten na Tina Turner. Joe!

0: Simply Red en Stars.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Voor de dinsdag, goed dat je erbij bent. Het is 9 minuten over 6 vandaag, dinsdag 28 juli 2026. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Ze hebben zomervakantie. En we spoelen even vooruit naar 7 oktober, want dan is het zover. Dan kan je naar de bioscoop voor de 4K remake van de concertfilm van Queen in Budapest. Wat krijg je te zien uit de allerlaatste gefilmde live performance van de band met Freddie Mercury? Het concert was in 1986 in Budapest tijdens de Magic Tour. En het was dus een van de laatste concerten ook van Freddie Mercury. En deze is gefilmd. Nou, nog meer filmnieuws, want voor de blockbuster van het moment kon je gewoon thuis blijven. De film van dit moment is The Odyssey, gaat over het verhaal van Odyssey en hoe hij na een reis van 10 jaar terugkeert naar huis na de inname van Troje. En de film die lekte uit via X, wat vroeger Twitter was, en zou er ongeveer 2 miljoen mensen zijn bekeken daar. Bioscoopopbrengst zal het waarschijnlijk niet enorm schaden, want The Odyssey heeft inmiddels al 560 miljoen opgeleverd. En weer nieuws uit B&B Vol Liefde, het programma met Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland.

0: die de liefde hopen te vinden op RTL 4. Nou, in Bonaire, daar hebben we de B&B van Fred. En daar is nu de tweede vrouw alweer aangekomen. Dat is Yvonne. En Fred vindt haar erg leuk.
1: Daar staat mijn sprookje. Dat was het allereerste wat ik zag. Het gebaren en de energie en het wapperende jurkje en die kop met haar en de uitstraling met de ogen. Ik denk, nou, die had ik 10 jaar geleden moeten ontmoeten.
0: Ja, en gelukkig voor Fred voelde hij niet alleen die aantrekkingskracht. Ook Yvonne had dat wel.
2: Ik voelde gewoon op hoe die naar me toe kwam lopen. Ja, dat er een soort magneet, weet je wel. Zo zoef.
0: Nou, ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Vanavond weer een nieuwe aflevering op RTL 4. Zometeen die bars bij Joe. En dit is Supertramp.

0: Rewards in the Rhythm of the Night.
1: Het beste van de Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Yes, de mannen zijn eventjes op vakantie, maar je hoeft ze niet helemaal te missen. Want af en toe blikken we in de Koen en Sander Show deze weken terug op de afgelopen maanden. En we spoelen nu even een paar weekjes terug. Want toen kwam er een nieuwe editie uit van het tijdschrift De Mens Held. In iedere editie staan er afgetrainde mannen op de cover. En deze keer waren dat Daan Boom en Bram Krikke. En Koen en Sander die belden even met Bram. Want nu de foto's er zijn, na maandenlang sporten, ja, kunnen de teugels wel weer wat losser, toch?
2: Ja, kijk, dat is ook wel zo. Maar dat is eigenlijk vooral qua voeding. Want dat was ik wel echt helemaal zat. Die bakken rijst, kip en broccoli. Oh, bah.
3: Oh ja. Is dat het ongeveer wat je elke dag eet?
2: Nou, ja, dan wel, ja. Dus dan eet je twee keer per dag. Eet je sowieso rijst, kip en een groente. Maar ook bijvoorbeeld na het eten, 's avonds laat nog een witvis. En dat maandenlang. Nou, op een gegeven moment word je gillend gek. Ik was echt, ja, dat was het eerste wat ik eigenlijk overboord gooide.
3: Oh ja.
2: Want ja, dat is gewoon echt, het leven is echt niet leuk.
3: Dus dan zat je met je prachtige vrouw Robin op de bank en dan zei je om 11:15 s'avonds, ik ga nog even een wijting bakken.
2: Ja, exact. Exact dat.
4: Ja, en ik las ook ergens, Bram, dat je dan krijg je natuurlijk ook de bekende mood swings. Hè? Jij zal thuis af en toe stinkzagrijnig zijn geweest.
2: Ja, want je zit best wel laag in je calorieën. Dus je energie is laag. Ja. En je wordt wel helemaal uitgewrongen met sporten natuurlijk. Dus je zit 5 keer in de week te sporten en je hebt spierpijn. En je eet weinig. Ja, je kan je voorstellen, dan zit je als een soort gremlin zit je dan thuis.
3: Ja. Ja.
2: En dan maandenlang, ja, dat is niet goed voor je huwelijk.
3: Nou, zo te horen is er niks aan. Ik hoor alleen maar negativiteit hieromheen.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk een enorme eer. En ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. En dat we het ook zagen zitten. Maar man, was ik blij dat het voorbij was. Oei.
3: Maar Bram, even in alle eerlijkheid. Ja, jij bent... Kijk, laat ik het zo zeggen. Je hoeft er niet kilo's af te vallen. Hè, want je bent natuurlijk wel een soort van...
4: Een mager scharminkeltje.
3: Nou, zou ik het niet
4: doen. Nou ja, nee, maar goed. Maar
3: hij is gewoon een big pen met een snor. Ja. En dan moet je alleen een beetje spier op. Gewoon een beetje... Ja.
2: Ja, een bit springhaan, hè. Dat ben ik een beetje. Nee, kijk, ik had wel wat vetjes, hoor. Maar die zaten dan wat meer bij mijn dijen en zo. En ja, die zorgen er toch voor dat je gewoon geen spier ziet. Dus dat moet er eerst af.
3: Mm.
2: Ja, dus je ziet er wel uit alsof je 3 maanden op een Robinson hebt gezeten, ja.
3: En nu? En een tatoeage in de nek?
2: Ja, en de tanden bleken. Ja. En nee, je snapt het helemaal.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.

0: Show, You're the Cool and the Gang en Ladies Night. Bijna 6:30. Mart, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Goedemorgen. Arrestatie voor Pride-mishandeling. En waarom is het strand in ons land zo fotogeniek?
0: Dat hoor je zo meteen. Verder de beroepentest. Je maakt kans op een Koen en Sander showpakket als jij het beroep weet te raden van vandaag. En de hits die komen onder andere van Hart en Michael Jackson.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta. XXL pot. €3,49.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller Milk, the moo you can't resist.
13: 6:30, het weer van Weerplaza. Vandaag volop zon, vanochtend in het noorden en oosten nog wel bewolking. Wordt 24 tot 30 graden lokaal. Op de weg is er een file gemeld op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 11 minuten... en de A22 Velsen-Beverwijk voor IJmuiden staat 12 minuten. Dit is jou. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Daar is Mart Grol voor.
14: Goedemorgen. De maat is vol voor boeren in ons land. Tot laat hebben ze gisteravond geprotesteerd... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Tientallen trekkers stonden op allerlei plekken in het land... naast snelwegen. En er waren ook weer een boel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En deze boer vertelt bij de NOS waar hij op hoopt.
15: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben... dat dat ook in Den Haag indaalt. En dat we dan op een goede manier met een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen... waar alle partijen zich in kunnen vinden.
14: Over 3 weken gaan de boeren weer demonstreren... en ook daarna zijn acties gepland. Een jongen is opgepakt voor de mishandeling van een bezoeker... van een Pride-evenement in Zandvoort. Die verdachte is minderjarig. De Pride-bezoeker werd gisteren overdag mishandeld en uitgescholden... waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid, zegt de politie... zonder meer details te geven. Via camerabeelden is nu die verdachte opgespoord. De in Rotterdam geboren voetballer van Kaapverdië, Sidney Lopez Cabral, wordt blij wakker vanmorgen. Hij heeft de mooiste goal gemaakt afgelopen WK, vindt Wereldvoetbalbond FIFA. In de 16e finale tegen Argentinië maakte hij in de verlenging 2-2 gelijk door een Argentijnse speler aan de linkerkant te passeren en de bal langs de doelman in de rechterkruising te schieten. En de commentator bij de NOS schrok er toen van.
16: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
14: Ja, hij stond er echt van te kijken, die commentator. Uiteindelijk won Argentinië de wedstrijd, maar Cabral wint dus de titel van mooiste WK-goal. En waarschijnlijk wordt het vanavond weer genieten op de stranden in ons land. De zonsondergangen aan onze kust zijn een van de meest fotogenieke van Europa. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit nieuw onderzoek. Het golden hour met zacht licht en warme kleuren duurt door de ligging aan de westkust zo'n 50 minuten. Dus alle tijd voor het perfecte plaatje om dat te schieten.
13: Oké, en hoe laat moet ik er zijn dan?
14: Zonsondergang, zal ik eens even googlen hoe laat het vandaag is?
13: Ja, dan lig ik al te slapen denk ik. Hè? Ja, denk jij ook met die ochtendshow. Ja. Maar goed,
14: half tien vanavond.
13: Ja, dan liggen wij al te slapen.
14: Ja, liggen wij te slapen. Maar meestal 20 minuutjes voor die tijd. Dus als je nou rond 9:00 op het strand bent. En dan kun je best een statief gebruiken. Dan heb je natuurlijk stabiel mogelijke foto. Dat lijkt me logisch. Maar als je dan bijvoorbeeld een vuurtoren of een pier of mensen echt als silhouet gaat gebruiken, dan gaat die foto nog meer leveren, zeggen foto-experts. Ben ik zelf niet, maar ik heb het ook maar uit de krant gevist.
13: Ja.
14: En dan krijg je dus echt zo'n hele mooie foto met zo'n oranje gloed en dat zwart van bijvoorbeeld de vuurtoren of mensen die een hondje uitlaten of die fietsen. Dat komt dan echt helemaal naar voren. En dat zijn we dus hartstikke goed in ons land.
13: Oké, nou top. Mars, dankjewel weer voor het laatste nieuws. Ik spreek je zo meteen weer. En we gaan richting Hanna. Goedemorgen.
17: Morgen.
13: 22 jaar, je komt uit Rotterdam. En we spelen met jou de beroepentest. Ik ga je vast de eerste vraag stellen. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
17: Wat de benefits zijn.
13: Wat de benefits zijn?
17: Ja.
13: Oké, de voordelen. Nou, we gaan het zo meteen eens eventjes bekijken. Blijf je hangen, tot zo, hè?
17: Ja, later.

Vind als je op basis van deze ene vraag het al weet. Maar meegokken kan natuurlijk in de app van Joe. Een Koen en Sander showpakket kun je winnen bij de beroepentest. Over een paar minuten spelen we verder. Ook Michael Jackson na Heart. Dit is Alone bij Joe.

0: en Alone op Joe. Het beroep van Hanna uit Rotterdam van 22 staat vandaag in de spotlight. Ik ga haar vragen stellen en op basis van de antwoorden die ze geeft hoop ik dat jij het beroep kunt raden. De Joe-app staat voor je open. En een Koen en Sander Show pakket kun je winnen als jij het juist hebt. Hanna, goedemorgen weer.
1: Morgen.
0: We gaan beginnen, de vragen. We beginnen met de vraag die ik je net ook al even stelde. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Ja, wat de voordelen ervan zijn.
0: Wat zijn de voordelen, hoor je dan? Oké, werk je altijd op dezelfde plek, Hanna?
1: Ja.
0: Okay. Is er een bepaald moment in het jaar dat het drukker is?
1: Ja.
0: En welke periode is dat dan?
1: Kerst.
0: Met kerst? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Waarin... Nou, oh, ja, vertel maar.
1: Voor kerst.
0: Ja, voor... Oké. Okay. En wanneer, waarin help jij mensen?
1: Ja, uiterlijk.
0: Met hun uiterlijk?
1: Ja.
0: Ze zien er beter uit als ze bij jou vandaan komen.
1: Zeker, zeker.
0: Hoe ziet jouw werkdag eruit, Hanna?
1: Ja, ik begin.
0: Ja.
1: In de ochtend of in de middag.
0: Oké.
1: Okay. Eén keer ochtend, andere keer middagdienst. En dan is het vooral poetsen.
0: Je bent vooral aan het poetsen? Oké. Okay.
1: Ja, en... maar ja, je weet dat ze in Rotterdam zeggen, niet lullen maar poetsen.
0: Dat is ook zo, ja. Nee, helemaal waar. Ben jij meer met mannen of met vrouwen in contact voor je werk?
1: Nee, het is echt
0: 50-50. 50-50, alright. Wat is het meest vieze wat jij ooit op je werk hebt meegemaakt?
1: Ja, dat is echt heel vies.
0: Vertel maar.
1: Iemand heeft... maar dat gebeurt denk ik overal wel. Iemand heeft het hele toilet ondergescheten.
0: En dat moest jij gaan schoonmaken?
1: Ja, ik stond alleen op de zaak.
0: Ach. Ja, en, weet je, en de dader wist je ook?
1: Zeker.
0: Die heeft een verbod gekregen daarna, oké. Dat waren de vragen, Hanna. Ik vind hem niet heel makkelijk, maar ik hoop dat er iemand zit te luisteren die denkt te weten wat jij voor werk doet. De Joe-app staat nu open, dus zit je te luisteren en denk je te weten wat Hanna allemaal uitspookt op haar werk, waar ze werkt. Wees welkom in de app van Joe. En Hanna, ga jij even lekker comfortabel alvast een plekje op de jurybanken opzoeken. Want jij mag zo meteen de antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus tot zo weer, hè?
1: Top.
0: Tot zo, de Joe-app staat voor je open. Wat doet Hanna voor werk? Zometeen Dexys Midnight Runners, Kamanali naar Michael Jackson. Hier is Black or White.

0: Michael Jackson en Black or White.
1: De Koen en Sander. Beroepentest.
0: Spel ik vandaag met Hanna uit Rotterdam. Ze is 22 jaar en ze krijgt vaak te horen wat de voordelen zijn. Dat is eigenlijk de vraag die ze het meeste krijgt over haar werk. Het staat op dezelfde plek. Het drukste moment van het jaar is vlak voor de kerstdagen. Ze helpt mensen met hun uiterlijk. Ze gaan mooier weg als ze bij haar langs zijn geweest. Werkdag ziet er uit dat ze de ene keer 's morgens begint, de andere keer in de middag. En ze is vooral aan het poetsen. Mannen en vrouwen is een beetje 50-50 wat er langskomt. En het meest vieze wat ze heeft meegemaakt is dat iemand daar op de zaak het hele toilet heeft ondergepoept. En dat ze dat allemaal moest gaan schoonmaken. Hanna, goedemorgen weer.
2: Morgen.
0: We gaan eens even kijken wat er is binnengekomen. En ik heb Rick hangen. Rick, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Welk beroep heb jij bedacht?
3: Ik denk dat zij kapster is.
0: En waarom denk je dat?
3: S'morgens beginnen met de zaak schoonmaken. De kerstdrukste periode van het jaar.
0: Ja, dan wil iedereen nog eventjes voor het kerstdiner geknipt zijn. Ja, dat is waar. Nee, helemaal geen gek idee. Ben jij kapster, Hanna?
2: Nee, nooit geweest.
0: Nooit geweest ook. Dat is ook belangrijk. Hele cv even doornemen. Nee, helaas, Rick, het is niet goed. Dankjewel voor het meedoen.
3: Heel goed, dankjewel.
0: Dat is trouwens wel het meest gegeven antwoord in de Joe-app, kapster. Dat wachten de meeste mensen, maar dat is niet goed. Dirk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hij was niet makkelijk. Kapster is het dus niet. Welk beroep heb jij bedacht?
4: Ja, ik vond hem ook al lastig, maar ik zat aan zonnestudio te denken. Iets in een zonnestudio.
0: Een zonnestudio, ja, want dan ben je wel aan het poetsen.
2: Hoe kom je erop?
0: Dat poetsen natuurlijk. Hanna, is het goed?
2: Ja!
0: Ja! Ja! Hey, gefeliciteerd Dirk, lekker gewerkt. We gaan jou een Koen en Sander Show pakket opsturen.
4: Super, dankjewel.
0: Alsnu, fijne dag.
4: Yo, werkse.
0: Had je die verwacht, Hanna?
2: Nee, echt totaal niet.
0: Jij denkt, ik doe het moeilijk. Jij had ook verwacht dat kapster vooral binnen zou komen, denk ik, hè?
2: Nee, ik dacht ze denken dat ik in een salon werk.
0: Die is ook binnengekomen, ja. Nagelstylist, zie ik ook nog, visagist. Interieurverzorgster, nou goed, van alles binnengekomen. Maar je werkt dus in de zonnestudio. Maar dan is het ook wel vaak druk, denk ik, toch vlak voordat mensen op vakantie gaan, of niet?
2: Ja, maar dat verschilt. Iedereen gaat een ander moment op vakantie.
0: Ja, oké. Okay. En met de kerst wil iedereen sowieso een mooi tintje hebben.
2: Ja,
0: bij de
2: kerst staan we echt met meer personeel ook.
0: Is er wel eens iemand in slaap gevallen ook bij jou in de zonnestudio?
2: Zeker. Ja. Zeker.
0: En die kwam er rood uit?
2: Nee. Die bank gaat gewoon uit na 20 minuten. Maar ja, wij wachten. En iemand die wacht op die bank en die wil het gewoon kennen leggen. En denken van, nou, wat gebeurt hier? Dus wij kloppen op die deur en meneer was gewoon in slaap gevallen.
0: Ach, jeetje, die heb je even wakker moeten schudden. Oké. Nou, Hanna, leuk dat we jouw beroep een keertje in de spotlight mochten zetten bij de beroepentest. Thanks voor je deelname en een mooie dinsdag verder, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi, als jij ook een leuk beroep hebt waarvan je zegt, nou Edwin, dat is mooi als je die deze zomer een keer in de spotlight wilt zetten bij de beroepentest. Meld je eventjes, dat kan je doen via de app van Joe. En wellicht staat jouw beroep dan morgen wel in de schijnwerpers in de beroepentest.

Concert, dan kan je naar de bios voor de 4K remake van de concertfilm van Queen in Budapest. Die is al eens eerder uitgebracht, maar die is nu helemaal geremasterd in 4K. En dat is de laatste gefilmde live performance van de band met Freddie Mercury in 1986. Vanaf 7 oktober kan je dat dus in de bios gaan zien. You're the We Are The Champions bij Joe. En dit zijn de Blues Brothers.

0: Joe op je hopelijk lekkere dinsdagmorgen. Laatste nieuws, Mark praat ons zo meteen bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, nieuws zo meteen over de verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn. En een opvallende comeback in vakantieland. Je hoort zo meer.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
13: Ja? Is het echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
12: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
17: Dit is jou. Ochtendshow voor deze dinsdag met Toto zometeen. Na het nieuws, Mart Grol.
18: Goedemorgen.
19: In het vizier. De politie hield de verdachte van de aanslag in Berlijn al een tijd in de gaten, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis waarop te zien is hoe die afgelopen weekend vertrekt. Even later pleegde hij de aanslag. Er viel een dode en 29 mensen raakten gewond. Terreurexperts waarschuwden dat de geradicaliseerde moslim een groot gevaar vormde. Toch deed de politie dus blijkbaar niets. Boeren in ons land willen actie blijven voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Over een paar weken en ook op Prinsjesdag zijn nieuwe acties gepland, zeggen ze. Gisteren tot laat lieten boeren op allerlei plekken ook van zich horen, door onder meer met trekkers naast snelwegen te staan. En hier blijft het dus niet bij, zegt deze boer bij Hart van Nederland, en hij wil ver gaan.
20: Als we weer, zoals een paar jaar terug, echt de snelwegen op moeten, distributiecentra dichtzetten, ik sta overal open voor. Ik ben er klaar mee.
19: Van de acties nu hebben anderen weinig last, want de boeren zeggen ook, we hebben iedereen hard nodig. Bij het blussen van een natuurbrand bij het Franse Marseille is een brandweerman overleden. Bij Bordeaux zijn bijna 90 brandweermensen gewond geraakt. In Frankrijk krijgt de brandweer wel steeds meer grip op het vuur, maar het is dus nog niet uit. En dus blijven het onzekere tijden, ook voor vakantievierende Nederlanders, hoort Hart van Nederland.
21: Woensdags moesten we weg, dus ja, we zijn er nog niet lang geweest. Ik heb alles laten vallen en mijn spulletjes meegenomen en ik ben weggegaan.
19: Ja, zij moesten dus weg van de camping. In Spanje, bij Madrid, is het vuur onder controle en kunnen steeds meer geëvacueerde mensen terug naar huis. Ja, en de caravan is bezig met een comeback, vooral door ouderen die er nu eentje kopen. Volgens het AD worden steeds meer caravans verkocht en heeft de camper het nakijken. Die leek steeds populairder te worden, maar camperbezitters betalen nu meer motorrijtuigenbelasting. En daarnaast is een caravan voor mensen gewoon handiger. Je laat hem op de camping staan, kunt er met de auto daarna makkelijk boodschapjes doen of een dorp of stad bezoeken. En dat is met een camper toch net even anders plannen. Nou, wie in Nederland kampeert heeft een prima dag voor de boeg. Zowel zon als wolken, 24 graden in het noorden tot lokaal de tropen. Is het 30 in het zuiden.
17: Dankjewel, Joe Verkeer dan met de meest opvallende file voor nu. Die staat op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 12 minuten.
9: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
17: Goedemorgen, de Doobie Brothers en What a Fool Believes. Hoor je zo verder, Take That, naar Pamela. Dit is Toto.

0: Killers en What a Fool Believes.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Het is een soort van dinsdag 28 juli 2026. Edwin hier op het plekje van Koen en Sander. Cody Gakpo, de voetballer, en zijn vriendin Noah, die hebben voor het eerst sinds de stilgeboorte van hun zoon Elijah Raphael weer iets gedeeld op de social media. Op de foto zijn Noah, Cody en hun tweejarige zoon Samuel Seth te zien. RTL Boulevard heeft ook een korte reactie gekregen op hun Instagram-bericht. En het gaat naar omstandigheden goed met ons, hebben ze gezegd. Nou, mooi. Er kwamen heel veel lieve berichtjes binnen onder die post op Instagram. Onder andere van Mickey Kiminai, de vrouw van voetballer Frenkie de Jong. En Purple Rain, de musical, gebaseerd op de gelijknamige speelfilm van Prince en het met een Grammy bekroonde album uit 84, komt volgend jaar naar Broadway. De maker die heeft laten weten dat de voorstelling in New York in première gaat in het Majestic Theater. En de officiële première die is op 12 april volgend jaar. Duurt nog wel even, maar wat krijg je dan? Nou, een musical met meer dan 20 hits van Prince. Onder andere When Doves Cry zit erin, I Would Die For You en uiteraard ook Purple Rain. Het verhaal gaat over de jonge getalenteerde muzikant The Kid die worstelt met een moeilijke thuissituatie. Ja, sta je voor de kast? Heb je nog geen idee wat je aan moet trekken? Tip van de dag, doe iets luchtigs. Het wordt vandaag al hartstikke lekker weer, maar morgen nog warmer. In het zuidoosten kan het kwik dan zelfs oplopen tot 36 graden. En ook 's morgens en in de avond lekker het zonnetje erbij. Dus mooi zomerweer deze week in Nederland.

Wild and You Keep Me Hanging On. Deze hele zomer spelen we Renk het Uitje. Ik stuur jou misschien ook wel naar een hele leuk pretpark of een leuke dierentuin bijvoorbeeld in Nederland. En in ruil daarvoor moet jij je ongezouten mening eventjes aan ons geven. En uiteindelijk komt daar dan het leukste uitje van Nederland uitrollen. Daar zijn we met z'n allen naar op zoek. En zometeen is het tijd om eventjes te kijken hoe het is geweest in de Madurodam. Want daar heb ik afgelopen week tickets voor weggegeven. En daar is inmiddels een Joe-luisteraar geweest. Nou, kijken hoe zij dat met de kids allemaal heeft beleefd. Dat hoor je zometeen. En morgen kan ik je alvast vertellen. Ik hoop dat je dat leuk vindt. Kun je tickets winnen voor? Nou, kleine hint. Ja, het zijn apen. Je zou kunnen denken dat het vogels zijn, maar het zijn apen. Tickets voor de apenheul. Ja, die kun je morgen winnen. Dus dat morgen hier in de ochtendshow van Joe. Hier is Gloria Gaynor.

0: prachtige How Am I Supposed to Live Without You? You're the Michael Bolton. Joe, met zometeen het laatste nieuws. Dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen meer over de raadselachtige dood van een Nederlander in een hotel. En als het buiten stinkt vandaag, vertel ik je hoe dat zo komt.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: 2 minuten over 7:30. Het weer van Weerplaza in het noordoosten. Wat bewolking. Verder vandaag veel zon. 24 tot 30 graden wordt het. 8 files zijn er. Meeste vertragingen onder het kwartier. Eentje is er wat langer. Dat komt door een botsing die net is geweest. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Batadorp en Leenderheide. Een half uur. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Mark Grol.
12: Goedemorgen.
13: De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn was in beeld bij de Duitse veiligheidsdiensten. Dat er geen concrete dreiging zou zijn, werd het toezicht minder, schrijven Duitse media. Maar terreurexperts waarschuwden daarna dat de geradicaliseerde moslim een groot gevaar vormde. Toch veranderde er niets. Wel bleef de camera bij zijn huis draaien en zo is gefilmd hoe hij zaterdagavond wegging om even later de aanslag te plegen. Daarbij vielen 30 slachtoffers, van wie er 1 overleed. En de verdachte werd later na een klopjacht door de politie doodgeschoten.
11: Ja, bizar. Dit soort verhalen hoor je wel vaker. Hè? Dat iemand gewoon het oog van de politie zit, maar dat het toch misgaat.
13: Ja, dus wel die camera hadden ze hangen. Die beelden bekeken ze ook iedere 24 uur. Ze hebben hem dus ook blijkbaar zien weggaan. Of in ieder geval later teruggekeken hoe die daar vertrok.
11: Ja.
13: De ene deskundige zegt het een en het ander het ander. En dan blijkbaar neemt de politie daar toch het besluit in Duitsland om het toezicht minder te laten worden, met alle gevolgen natuurlijk van die.
11: Ja, vreselijke gevolgen, ja.
13: Dan blijven we in Duitsland voor het volgende verhaal. Want de Duitse politie zoekt een man die misschien meer weet over de dood van een Nederlander. Zijn lichaam werd afgelopen weekend gevonden in een Duitse hotelkamer net over de grens bij Nijmegen. De man uit Enschede blijkt te zijn gewurgd. En hij checkte volgens RTV Oost bij dat hotel in met een andere man en die wordt nu gezocht. Het is nog een raadsel wat er nou precies is gebeurd. Ruik je vandaag buiten een brandlucht? Nou, grote kans dat het komt door de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Door warme lucht die deze kant op komt, komt ook de rook hierheen, met dus kans op stank. En een beetje een heijige lucht, zeggen weerexperts. Later in de week dan draait de wind meer vanaf zee en wordt de lucht in ons land weer schoner, is de verwachting.
11: Moet ik dan ook nu dat ventilatiesysteem thuis uitzetten?
13: Zo, die waarschuwing heb ik nog niet gezien.
11: Ja, dat,
13: ramen en deuren dicht houden.
11: Ramen en deuren dicht houden, inderdaad, want anders komt het binnen. Dat wil je niet.
13: En het kan natuurlijk wel zo zijn dat de zonsondergang daardoor wat mooier is, want de lucht een beetje met dat Sahara-stof wat dan in de lucht
11: mooi,
13: zit,
11: ja.
13: Dat het dan wat meer oranje gloed krijgt. En dus dat, die stank een beetje van brand. Maar misschien valt het ook allemaal mee. Het blijft het weer, het blijft onvoorspelbaar. Maar wel was het een waarschuwing van morgen.
11: Yes.
13: En soms heb je gewoon een beetje geluk nodig in het leven. Een stel uit Delft dacht dat hun auto was gestolen. Maar na een paar weken kregen ze ineens een telefoontje van de brandweer, schrijft Omroep West. Die zag die wagen staan waar een flinke boomtak op was gevallen. En bij het controleren van het kenteken bleek dat de wagen als vermist in het systeem stond. Dat echtpaar had de hele buurt al meerdere keren afgespeurd. En die twee dachten dat die auto eigenlijk al lang de grens over was gegaan met dieven. Er zit wel een deukje nu in de wagen en een spiegel is kapot. Maar goed, dat is allemaal te maken. Ze zijn in ieder geval heel blij dat die auto er weer is. En ze denken dan ook na een reparatie er weer mee te kunnen rijden.
11: Ben jij ook wel eens je auto kwijt geweest, Mart?
13: Zo, ik heb wel eens in een parkeergarage lopen zoeken, ja. Je hebt tegenwoordig natuurlijk allemaal van die handige toeltjes ervoor. Dat heeft mijn auto nog niet. Maar,
11: ja, ik heb inderdaad een app. Dan kan je me even laten toeteren of zo. Ja, dat
13: ja,
11: is wel handig.
13: Is dat. Ja, nee,
11: ik heb
13: wel
11: inderdaad bij de IKEA heb ik een keertje. Die hebben twee parkeerlagen bij de IKEA in Amersfoort. En ik was gewoon vergeten op welke laag die stond. Dus ik liep eerst. Ik dacht gewoon -1 of +1 is het daar eigenlijk. 10 minuten lopen zoeken. Totdat ik, fuck, je hebt natuurlijk nog een verdieping.
13: Waar stond die nou?
11: Ja, ja, ja.
13: Uiteindelijk is het goed gekomen.
11: Maar met andere dingen wellicht?
13: Ik ben wel iets kwijt wat ik nog nooit niet meer terug heb gevonden. Begin deze zomer verloor ik mijn zonnebril. Nou, dat is irritant als het dan net lekker weer wordt. Dus ik had, ik denk dat ik hem met het weggooien van het afval. Dat ik hem in mijn.
11: Je hals, ja, precies. Of zo, ja.
13: Als je niet op hebt zitten, maar dat je hem zo aan je kleren hangt, dat bij het bukken dat hij is meegegaan. Ik heb stad en land afgezocht, ik heb die bril nooit meer gevonden. Maar het is wel irritant, want het is een lievelingsbril.
11: Die kan je even bij de verzekering opgeven dan, toch?
13: Oh, slim.
11: Ja, toch? Je hebt wel een verzekering, buitenshuisverzekering.
13: En jij?
11: Nou, ik zat er even over na te denken. Ik heb, dit is heel erg als kind, ben eigenlijk nog steeds fan van Basje en Adriaan.
13: Ja.
11: En ik heb zo'n button. En daar staat ook een handtekening op van Bassie.
13: Oeh.
11: En die moet ik ergens hebben, maar ik weet niet waar. En die zou ik graag nog wel terug willen.
13: Grof geld waard ook.
11: Nou, dan weet ik niet of dat grof geld waard is. Maar die zou ik wel graag terug willen hebben. Ja, een Bassie-button met handtekening.
13: Wie hem ziet, meld je in de app.
11: Hey, heb jij ook iets nooit teruggevonden, maar zou je tot op de dag van vandaag wel graag terug willen hebben? Meld je eventjes in de app van Joe. Kunnen we even een klein onderzoekje doen. Dus zit je nu te luisteren en ben je ook iets kwijt? Heb je iets nooit teruggevonden, maar is het een ding wat je wel graag nog een keer weer in je handen zou willen hebben in dit leven? Meld je eventjes in de Joe app. Dus wat heb jij nooit teruggevonden, maar zou je tot op de dag van vandaag graag terug willen? Meld je in de app van Joe. Mart, tot zometeen weer.
13: Tot zo. Yes.

Ja, ik zie de eerste appjes al binnenkomen. Heel goed. Nou, heb jij ook ooit iets wat je bent kwijtgeraakt, maar wat je tot op de dag van vandaag niet hebt teruggevonden, maar wat je wel heel graag terug zou willen? Meld je eventjes in de app van Joe. Muziek is er van Alison Moyezo na Survivor.

0: terug zou willen hebben? Dat is de vraag die open staat. In het Joe-app komt een hoop binnen. Mark bijvoorbeeld die zegt, ik heb als kind een heel klein zakmesje van mijn opa en oma gekregen. Ze was van mijn opa geweest toen hij nog een kind was, maar ik ben hem helaas kwijtgeraakt. Chantal die zegt, onze caravan staat in de stalling en ik ben al zo 4 maanden druk aan het zoeken waar de sleutels zijn gebleven. Maurits die wil zijn jeugdliefde Karin terug. Na de tweede klas uit elkaar gegaan omdat ik ging verhuizen. Daarna heb ik haar nooit meer gezien. En ik ben nog steeds een beetje verliefd op haar. Oh. Yvonne zegt, ik ben een boek kwijt. Eugène Paulies, dat is een kookboek met allemaal tips. Heb er heel veel aantekeningen in gedaan in mijn studietijd. Nieuwe kopen is geen oplossing. Ik wil hem graag gewoon weer een keertje doorbladeren. Luc die is zijn geboorteknuffel kwijt, stuurt hij net. En Hanneke die heeft dat ingesproken.
1: Ik ben al jaren een boekje kwijt van Jori en Snorri. Dit was een boekje wat ik ooit heb gekregen bij de Kinderboekenweek in Den Haag. Met 2 handtekeningen erop. Eentje van Annie M. G. Smit en de andere van Fien Westendorp. Oh. Meegenomen, vol trots natuurlijk, mee naar school. Maar dat dacht de leerkracht anders over en die heeft het meegenomen. Dus ik ben het al jaren kwijt.
0: Met handtekeningen zelfs, wauw, dat snap ik inderdaad dat je die wel terug wilt. Katelijne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent inmiddels 2 jaar lang iets kwijt, wat is het?
2: Ja, ik ben 2 jaar geleden de koffer kwijtgeraakt. Via Schiphol. En nooit meer teruggezien. Kijk, de spullen zijn vervangbaar verder, maar de ijzeren oude kam die ik van mijn oma heb gekregen, die ook nog van haar moeder was geweest. Ja, die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
0: Maar wat voor kam is dat dan?
2: Gewoon een kam die iedereen gebruikt, soort met gewoon een kam. Maar dan een ijzeren oude kam. Dus die wordt altijd gebruikt zodat je haar niet statisch wordt en dat soort dingen.
0: Dat is gewoon
2: top dingen, kan je goed schoonhouden, noem maar op.
0: En die heeft emotionele waarde eigenlijk, deze kam.
2: Ja, nou eigenlijk wel, inderdaad.
0: Dat is vervelend. Jij inderdaad je kleding en je onderbroeken die je allemaal kwijt bent, die kan je wel, wel vervangen.
2: Dat is vervangbaar inderdaad, geen probleem. Nou, ja, sowieso koffer kwijt en kam kwijt, maar goed.
0: Het is toch ook gek dat die koffer dan nooit ergens is opgedoken, hè? Nee. Ik heb wel eens gehad dat mijn koffer, inderdaad, die waren ze ook vergeten mee te nemen. Maar toen werd die 2 dagen later gelukkig thuis bezorgd gewoon.
2: Ja, nee, we waren vanuit Spanje naar Nederland toe. En we hebben alles geprobeerd. En zelfs via de Marechaussee, want daar werkt mijn zoon, hebben we het ook nog een beetje druk achter gezet. Maar het is gewoon, hij is gewoon echt spoorloos
0: gebleven. Nou ja zeg, verdikkie. Nou ja, vervelend inderdaad. Ik vrees dat het moeilijk gaat worden, Katelijn, om die kam ooit nog terug te vinden dan.
2: Nou, die zeker. Die is wel ook wel vervangbaar, maar qua emotionele waarde uiteraard niet.
0: Blijf hopen, oké? Ik ga ook voor je duimen.
2: Hartstikke goed, dankjewel.
0: Okay. Mooie dinsdag verder.

0: applaus voor Eric Clapton, Layla bij Joe.
1: De drie noten.
0: Het begin van een van de hits die je zo meteen op Joe gaat horen, ga ik je nu alvast laten horen. En de vraag is, herken jij het? Als je het beginnetje herkent, klink dan eventjes in de Joe app. Er ligt een Koen en Sander Show pakket hier klaar. En het kan voor jou worden. Luister goed, welk liedje is dit? Ja, dat is een mooie hoor, dus een hele mooie. Zeg het maar, als jij merkt, herkent, de Joe app die staat voor je open. Ik zal hem nog één keer laten horen. Dit is hem. Welk nummer is het? Belt je in de Joe-app als je het weet. Mart, wat heb je zo meteen in het nieuws van 8 uur?
2: Goedemorgen, ik heb zo een update over de bosbranden in Zuid-Europa. Hoe staat het er vanochtend voor? Ga ik je zo vertellen. En de tourwielrenners die hebben nog altijd geen vakantie.
3: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Dit is jou. Het is 1 minuut voor 8. Goedemorgen, nu.nl Nieuws. Aangeschoven is Mark Grol.
6: Goedemorgen. Veel onzekerheid over de bosbranden in Frankrijk bij Bordeaux. De brandweer krijgt wel steeds meer grip op het vuur, maar een nieuwe hittegolf en de harde wind kunnen het blussen juist weer lastig maken. Ondertussen zijn meer dan 90 brandweermensen gewond geraakt en bij een andere brand bij Marseille is een brandweerman overleden. In Spanje, bij Madrid, is het vuur onder controle en kunnen steeds meer geëvacueerde mensen terug naar huis, maar toch is ook de hitte daar een ding de komende dagen. Boeren in ons land plannen nieuwe acties om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Over een paar weken gaan ze weer demonstreren en ook met Prinsjesdag willen ze dat gaan doen. In september is dat natuurlijk, derde dinsdag. Gisteravond tot laat stonden boeren onder meer met trekkers langs de snelwegen. Je hoort een van de boeren bij de NOS.
7: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat dat ook in Den Haag indaalt en dat we dan op een goede manier met een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.
6: Van de acties nu hebben anderen weinig last, want de boeren zeggen we hebben iedereen in het land hard nodig bij onze strijd. De politie heeft mogelijk gefaald rond de aanslag tijdens Pride in Berlijn. De Duitse politie heb ik het dan over. Want Duitse media schrijven dat de verdachte al een tijd in de gaten werd gehouden met onder meer een camera bij zijn huis. Terreurexperts waarschuwden dat de geradicaliseerde moslim een groot gevaar vormde, maar toch werd niet ingegrepen. Bij de aanslag afgelopen weekend overleed iemand en vielen 29 gewonden. De verdachte werd na een klopjacht doodgeschoten. En zoals verwacht heeft wielrenner Carapaz uit Ecuador het rondje om de kerk in het Brabantse Boksmeer gewonnen. De wielerwedstrijd meteen na de Tour de France. Carapaz won tijdens de Tour de bolletjestrui. En dus veel publiek voor hem in Boksmeer. Duizenden mensen. Zoals dit jongetje met een zelfgeknutselde bolletjes outfit. Hoor je bij Hart van Nederland.
8: Zelf gemaakt bij oma. Dus,
9: Je oma heeft die gemaakt?
8: Nee, ik zelf.
9: Je hebt hem zelf gemaakt? Ja. Maar hoe vind je dat nou? Je hebt zandtekening.
8: Ja, fantastisch.
6: Ja, wit t-shirt was het met rode bolletjes daarop gekleurd. Wielrenner Carapaz kan nog niet met de beentjes omhoog, want hij fietst vandaag in het Friese Surhuis ter Veen. En dit zijn de dagen waarop de renners tienduizenden euro's kunnen verdienen door hier aan de start te verschijnen. Het weer van Weerplaza, een zonnige dag. Nu in het noordoosten nog wel wat meer bewolking, maar ook daar komt de zon er strakjes bij. 24 graden in het noorden tot lokaal de tropische 30 in het zuiden.
5: En even kijken op de weg. Joe, verkeer door Flitsmeister. Langs de file voor nu, die staat op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Meersen en Elslo, 28 minuten. Dat komt door een ongeluk dat net is gebeurd. Er zijn nog 8 andere vertragingen. Mocht je daarin staan, dan verlies je 10 minuutjes op je reis. Dan de 3 noten. Ik ga je het liedje nog een keer laten horen. Zometeen hoor je deze helemaal, maar welke is het? Ja, als je het weet, klim eventjes in de Joe-app. En je kunt een Koen en Summer Show pakket winnen.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Met verder ook nog Enrique Iglesias en Bailamos. Maar we beginnen nu met Madonna. Hier is Material Girl.

was de grote doorbraak van Enrique Iglesias eind jaren 90. Baila Mos bij Joe. Wel een lekkere om deze zomerse dag te starten. Want dat wordt het best wel vandaag. Lokaal kan het zelfs 30 graden worden deze dinsdag in Nederland.

0: Show met Edwin Noorlander.
1: Dinsdag 28 juli vandaag. Fijn dat je erbij bent. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Zij vieren zomervakantie en we spoelen even terug naar, naar 7 oktober. Want dan is het zover. Dan kan je naar de bioscoop voor de 4K remake van de concertfilm van Queen in Budapest, Hongarije. Wat krijg je te zien? Nou, de allerlaatste gefilmde live performance van Queen met zanger Freddie Mercury tijdens de Magic Tour in 1986. Het was niet alleen de laatste die gefilmd is, maar het was sowieso een van de laatste concerten met Freddie Mercury. En er is weer nieuws uit het programma B&B Vol Liefde. Het programma wat je kan zien op RTL 4 en Videoland, waarin B&B-eigenaren van Nederlandse komaf in het buitenland de liefde hopen te vinden. En op Bonaire, het eiland Bonaire, daar staat de B&B van Fred. En daar is Yvonne aangekomen in de uitzending van gisteravond. En dat vindt Fred hartstikke leuk.
2: Daar staat mijn sprookje. Dat was het allereerste wat ik zag. Met de gebaren en de energie en het wapperende jurkje en die kop met haar en de uitstraling met de ogen. Ik denk, nou, die had ik 10 jaar geleden moeten ontmoeten.
1: Ja, hij was heel enthousiast. Maar ja, dan is de vraag, voelt Yvonne ook een beetje aantrekkingskracht?
3: Ik voelde gewoon hoe die naar me toe kwam lopen. Ja, dat er een soort magneet, weet je wel. Zo'n

0: zijn werk blijft doen, dat kunnen we zien vanavond weer als de volgende aflevering te zien is van B&B Vol Liefde. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 46 jaar, je komt uit Nijmegen, je hebt lekker een dagje vrij en je gaat even de boodschapjes doen in alle vroegte.
1: Ja, zeker. Zo vroeg mogelijk, want dan weet je zeker dat je alle producten ook nog kunt vinden in de supermarkt.
0: En wat voor boodschapper ben jij? Ga jij een paar keer per week of haal jij gelijk voor een hele week?
1: Nee, ik ga gelijk voor een hele week halen.
0: Dus jij hebt echt een lijstje en gewoon allemaal avondgerechtjes en zo al bedacht? En,
1: ja.
0: Jeetje. Maar dan ben je wel even een uurtje zoet in de supermarkt, denk ik.
1: Ja, soms twee.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja, soms wel.
0: Twee uur in de supermarkt?
1: Ja. Je rijdt van supermarkt naar supermarkt. Want als je bij de ene supermarkt bent, die heeft dat product niet. Nou, dan ga je naar de volgende. Dus daar ben je ongeveer wel twee uurtjes zoet mee.
0: Maar ben je dan ook met de folders bezig geweest en de aanbiedingen?
1: Ja, zeker. Het wordt allemaal ook duurder, dus je moet wel een beetje op je centjes letten.
0: En wat is je planning dan voor vandaag, Christel?
1: Na de boodschappen...
0: Nee, qua boodschappen gewoon. Ik ben even nieuwsgierig. Waar begin je? En ga je daarna nog naar een andere supermarkt?
1: Nou, mag ik reclame maken?
0: Ja, hoor, roep ze maar gewoon. Als je er meerdere noemt, zijn geen probleem.
1: Ik begin meestal bij de Jumbo.
0: Ja.
1: Daar ga ik broodproducten halen, zoals broodbeleg, brood, vleesproducten. En dat soort dergelijke dingen. Nou, de volgende ga ik naar de Lidl. Dan ga ik de limonade en alles inslaan, omdat dat daar toch wel een stuk goedkoper is. En vervolgens gaan we naar de Albert Heijn om voor de diertjes de spulletjes te gaan halen.
0: Ja, is daar een goede aanbieding op dit moment?
1: Ja, in de bonus, ja, zeker.
0: Ook voor katten, want ik heb een kat. Dat is wel goed om te weten namelijk dan.
1: Ja, zeker. Alles is eigenlijk in de bonus momenteel bij de Albert Heijn.
0: Nou, dat is goed. Dus dat is het beste koopje van de week, Christel.
1: Ja, op dit moment wel, ja.
0: Nou, en als jij om 5:00 vanmiddag klaar bent met de boodschappen, wat ga je dan doen?
1: Lekker van het mooie weer genieten vandaag.
0: Ja, gelukkig. Ja, de zon gaat pas later onder, dus dan heb je daar ook nog wel tijd voor, inderdaad.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Interessant, Christel. De drie noten, daar heb ik jou eigenlijk voor aan de lijn, niet voor jouw hele boodschappenroutine. Ik zal nog één keertje de opgave laten horen, want ik ben op zoek naar de titel en de artiest die hoort bij dit fragmentje. En jij denkt het te weten, vertel.
1: Ja, ik denk dat het Cat Stevens is met Morning Has Broken.
0: Ja, dat zou ook een heel toepasselijk liedje zijn om 7:15 morgens. Maar het is hartstikke goed. Ik ga jou een Koen en Sander Show pakket opsturen, Christel.
1: Ja, superleuk.
0: Alsjeblieft, komt je kant op. Succes met de boodschappen.
1: Dankjewel, jij hebt een fijne uitzending.
0: Merci, en hier is Cat Stevens helemaal.

0: Cat Stevens en het mooie Morning Has Broken op Joe. Zometeen Phil Collins en Easy Lover.
1: Rank het uitje.
0: Ja, deze zomermaand stuur ik jou op uitje in Nederland. We doen Rank het uitje. Ik heb inmiddels al iemand blij gemaakt met tickets voor Walibi bijvoorbeeld. Voor de Efteling. Nou goed, we hebben inmiddels ook de nodige reviews al binnengekregen. Want we zijn op deze manier op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Momenteel bovenaan in het klassement de Efteling met een 8.7. Maar nu eens even kijken hoe Madurodam is bevallen. Ga ik vragen aan Britte. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij had eigenlijk de kaartjes niet gewonnen. Jouw man had ze gewonnen, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En die wilde ze eigenlijk aan jou en de kids geven, omdat hij aan het klussen was en dan konden jullie leuk een uitje doen. Maar ja. Hoe is het uiteindelijk gegaan? Met welke samenstelling zijn jullie in Madurodam geweest?
2: Uiteindelijk is hij meegegaan, want ik zeg nou even iets anders als klussen, dat is ook wel even goed voor je.
0: Dat is ook lekker,
2: dus,
0: ja.
2: Hij mocht mee.
0: Jij heeft een broek aan thuis. Hij moest mee, ja. Britten en de familie dus. Een man en twee kinderen. Jullie zijn naar Madurodam geweest in Den Haag. Wat vond je ervan?
2: Nou, wij vonden het was hartstikke leuk. Het is goed bevallen.
0: Was je er voor het eerst?
2: Voor het eerst. Ja, ik wou altijd naar Madurodam. Maar voor ons is het een beetje ver rijden. Want dan ga je niet zomaar even naartoe. Maar nu was het mooi de kans om er naartoe te gaan. En ja, was leuk.
0: Kon je een beetje lang vermaken in Madurodam?
2: Ja, we zijn er eigenlijk een hele dag geweest.
0: De hele dag? Oké. Okay. Ja. Want zo groot is het niet, toch?
2: Nee, het is niet zo groot. Maar ja, er zijn heel veel kleine dingetjes. Dus ik kan heel lang kijken.
0: Je kan heel lang kijken. Ja, had je je verrekijker meegenomen?
2: Nee, dat nog net niet.
0: Wat vonden de kinderen ervan?
2: Ja, de kinderen vonden het ook echt heel erg leuk. Ja, er waren ook allemaal van die attracties waar je in kon. En,
0: zijn er attracties in Madurodam?
2: Ja, dat wisten wij dus ook niet.
0: Maar wat voor attracties? Zit er een achtbaan in?
2: Nee, maar wel zo'n karretje waar je mee rond kon rijden. En zo, ja, waar je doorheen kon lopen. Een beetje zo'n experience-achtig iets. En een ballenbak, ja, was ook leuk.
0: En wat vond je het mooiste om te zien?
2: Wat was het mooiste? Ik denk die bootjes varen, was het leukste. Ja.
0: Aan wie vraag je dat nou?
2: Ja, dat vraag ik aan Lars.
0: Een van je kinderen. Oké, okay, de bootjes waren die vielen het meest in de smaak. En hoe was de sfeer in het park? Waren er leuke of juist vervelende mensen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, het was een lekker prikkelarm uitje. Dat is ook wel een keertje leuk.
0: Ja, geen herrie en zo de hele tijd?
2: Nee.
0: Er stond er geen muziekje aan?
2: Ja, een beetje wel. Maar niet zo niet als een pretpark druk. Dus als je een prikkelarm uitje wil, dan is Madurodam helemaal...
0: Dan moet je daar zijn, ja.
2: Ja.
0: En heb je nog wat lekkers gegeten ook daar?
2: Wat lekker gegeten. Ja, we hadden een ijsje op, hè, met een hele grote ijsjes waren het ook. Dat vergeleken met de rest.
0: De ijsjes waren groter in Madurodam dan de gebouwtjes. Ja. Ja, ja, ja. En was dat een beetje betaalbaar?
2: Ja, was ook betaalbaar. Was gewoon prima.
0: En heb je ook nog punten die je niet zo leuk vond, Britte?
2: Ja, er was een attractie langs de ballenbak. En die vond Lars een beetje saai.
0: Die was een beetje saai, oké. Okay.
2: Ja, er waren ook veel meeuwen op het park. En die wou het eten allemaal opeten. En dat vonden vooral, dat vond ik een beetje spannend.
0: Dicht bij zee, hè? Ja, er komt ineens zo'n grote meeuw in zo'n miniatuur dorp, ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd naar jouw cijfer. Wat voor cijfer geven jullie Britten aan Madurodam?
2: We geven het een...
3: 8.5.
2: Oh, een 8.
3: 8,5.
2: Oh.
0: 8.5. Oké. Okay. Jij wil een 8 geven, maar langs de 8, beetje 8.5 is helemaal goed. Dan staan ze nu gedeeld tweede Madurodam met Walibi.
2: Oh, kijk eens aan.
0: Nou, heel ander park. Die met elkaar te vergelijken. Hebben we allebei een 8.5 gekregen.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi. Nou, fijn dat jullie zo'n mooie dag daar hebben gehad. En bedankt voor je eerlijke review.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de kaartjes.
0: Oké, okay, fijne dag nog.
2: Oké, okay, jullie ook. Doei doei.
0: Misschien ben je wel een beetje jaloers. Wil jij ook een uitje voor ons testen? Morgen kun je tickets krijgen voor de Apenhul. Dus mis morgen de ochtendshow van Joe ook niet. Hier zijn Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover.

0: Phil Collins, Philip Daly, een easy lover op je hopelijk lekkere dinsdagmorgen. Je luistert naar Joe met zometeen het nieuws van 8:30. Dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de weg vallen twee dingen op en die hoor je zo in het nieuws.
0: Ja, en weet je nog, deze carnavalshit. Dit is een parodie op Take a Chance on Me van ABBA, gedaan door de kapotte kachels.
2: Dikke pants, dikke pants, dikke dikke pants, pants, dikke pants, dikke pants, dikke dikke pants, pants, dikke pants, dikke pants, dikke dikke pants. Ja,
0: ABBA was er niet zo blij mee. Er is een hele rechtszaak. Zometeen hoor je hoe het daar nu mee gaat. Want morgen volgt er een uitspraak. Ik bel zometeen naar Sander van de kapotte kachels. En de muziek van Joe, onder andere van Jimmy Cliff.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: of doneer. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja.
5: Is het echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: woensdag 8:30, het weer van Weerplaza. Een zonnige dag vandaag. De temperatuur loopt op tussen de 25 en de 30 graden vandaag. Dat is lekker dus. Dan het verkeer. Er is één file die opvalt. Dat is de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Maastricht-Noord en Elslo, 38 minuten. Zijn een van de andere 7 files die er deze dinsdagochtendspits, kan ik het niet echt noemen, zijn. Maar dan verlies je maximaal een kwartiertje. Hoofdpunten dan uit het nu.nl nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Het blijft spannend in Frankrijk met de natuurbranden. Bij Bordeaux heeft de brandweer wel steeds meer grip op het vuur, maar een nieuwe hittegolf en harde wind kunnen het blussen deze week weer lastig maken. Dus blijven het onzekere tijden voor vakantievierende Nederlanders, hoort Hart van Nederland van deze vrouw die weg moest van een camping.
2: Woensdags moesten we weg, dus ja, we zijn er nog niet lang geweest. Ik heb alles laten vallen en mijn spulletjes meegenomen en ik ben weggegaan.
1: In Spanje, bij Madrid, is het vuur onder controle en kunnen steeds meer geëvacueerde mensen terug naar huis, maar ook daar kan de hitte weer voor problemen gaan zorgen. Beide landen, dus zowel Frankrijk als Spanje, zeggen mensen die hun huis of bedrijf zijn verloren door die branden te gaan helpen. Een jongen is opgepakt voor de mishandeling van een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort. En die verdachte is minderjarig. De Pride-bezoeker werd gisteren overdag mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid, zegt de politie, zonder meer details te geven. Via camerabeelden is de verdachte opgespoord. We gaan steeds vaker met de elektrische auto op vakantie naar het buitenland. Het is goedkoper dan een rit met die dure diesel en benzine nu. En er zijn steeds meer laadpalen in het buitenland. Dus de stress, of je het nog wel haalt naar je volgende stop, is er steeds minder. Grootste ergernis onderweg is nu een niet werkende laadpaal of wachttijden, omdat er ook een boel andere stekkerauto's in de rij staan.
0: Ja, ik ga niet zo heel ver. Ik heb ook een volledig elektrische auto. Maar ik zie het niet zitten om helemaal naar Spanje te gaan rijden.
1: Blijft
0: of zo.
1: Spannend, denk ik, hè?
0: Ja, en nou ja, ik ben dan een weekendje naar België geweest 2 weken geleden. Daar was het op zich allemaal wel goed geregeld. Maar ja, de grootste ergernis is, dat je noemde hem al, een niet werkende laadpaal. Want je doet best wat moeite al voordat je doorhebt dat kreng het helemaal niet doet.
1: Maar dat gebeurt wel vaak, dat hij
0: nou,
1: niet
0: ja,
1: werkt.
0: Nou, ik moet zeggen, was vooral toen ik net die auto had. Het gaat de laatste tijd wel redelijk. Maar dan heb je moet eerst die slang trek je dan uit je achterklep, weet je wel. Helemaal erin stoppen, bla bla bla. En dan op een gegeven moment krijg je een error. En ik had, wat ik nog wel had in België trouwens, een paar weken geleden, was dat de sessie ineens gestopt was, terwijl ik op een terrasje zat.
1: Oh, dus hij laadde helemaal niet verder?
0: Nee, hij laadde helemaal niet verder. Dat was vervelend, maar het was ook vervelend dat de sessie wel gewoon door bleef lopen in de app. Dus ik moest wel betalen eigenlijk.
1: Eetje.
0: Ja, dus dat was een beetje vreemd.
1: Maar je moet inderdaad goed plannen met die elektrische wagens van punt naar punt.
0: Ja, maar ik vind het heel knap hoor, als mensen er inderdaad een halve wereldreis mee gaan maken. Ik vind in Nederland soms al even logistiek goed nadenken.
1: En wat je ook steeds meer ziet op de weg is de caravan. Die is bezig met een comeback, schrijft het AD vandaag. Vooral door ouderen die nu een caravan kopen, worden er steeds meer verkocht. En de camper heeft eigenlijk een beetje het nakijken. Die camper die leek populairder te worden, vooral in coronatijd. Maar camperbezitters betalen nu meer motorrijtuigenbelasting. Dus ook dat is een steeds duurder geintje aan het worden. Daarnaast is een caravan voor mensen eigenlijk gewoon handiger. Je laat hem lekker op de camping staan. En met je auto kun je dan boodschappen doen of naar een dorp of een stad om een activiteit te ondernemen. Met een camper is dat toch wat lastig. Moet je alles weer ingooien natuurlijk. En
0: ja, daar kan je niet zo even een dagje weg. Nee, dat klopt. Dan heb je niks. Dan moet je fietsen of zo meenemen.
1: Ja. En dan moet het ook wel droog zijn.
0: Ook dat. Nou, ja, ik vind een camper wel altijd mooier eruit zien als ik dat zie rijden.
1: En net wat meer, ik ben vrij lang, 1,91. Dan ben je ook wel blij als je een beetje kunt staan. En in een caravan ben je vaak aan het bukken.
0: In zo'n kipcaravan kan jij je condenseren eigenlijk.
1: Ga ik sowieso niet kamperen.
0: Oké, goed. Maar dankjewel, tot zo weer.

0: Mr. Big en Wild World bij Joe. Zometeen vanaf 9 uur de Joe Singalong.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Ja, en voor een spannende week voor de mannen van carnavalsvereniging De Kapotte Kachels. Morgen wordt vooral een spannende dag, want ze hebben een carnavalsversie gemaakt op Take a Chance on Me van ABBA. Die kraker werd door ABBA van Spotify gehaald omdat de makers niet de juiste rechten zouden hebben om dat liedje te maken. Nou, dat liep uit tot een rechtszaak en nu, bijna anderhalf jaar later, is het oordeel van de rechter bijna daar. En een van de leden achter het liedje Dikke Pens is Sander. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kijk, dat is toch een beetje een spannende week wel voor jullie.
3: Ja, dat is zeker een spannende week. Zoals jij zegt, anderhalf jaar eigenlijk naar dit punt toegeleefd, toegewerkt. En wij zijn morgen zeer benieuwd wat er in de brief in de bus komt vallen.
0: Zullen we even luisteren? Want ik zei het al, het is een cover van Take a Chance on Me.
3: Een parodie, als we dan toch technisch gaan worden.
0: Oké, parodie. Ja, dus je moet goed op je woorden letten bij een rechtszaak.
3: Daar gaat heel de rechtszaak over.
0: Dat is waar. Oké, dus dit is ABBA. If you change your mind, take a chance. Take a chance. En nou ja, dat hebben jullie nagedaan.
3: Hoe moet ik het zeggen?
0: Geparodieerd met dit.
3: Helemaal goed. Helemaal goed. Dikke pans, dikke pans, pans, dikke pans,
0: dikke pans, dikke pans, pans, dikke pans, dikke pans. Ben jij dit trouwens ook die ik hoor zingen nu, Sander?
3: Onder andere, ja. Met de twee andere kachels en met René van Rooij samen.
0: Hey, en hoe hebben jullie je voorbereid op die rechtszaak?
3: Daar zijn we toch wel een half jaar mee bezig geweest met onze advocaat. Toen moet eerst een dagvaarding schrijven. Daar is uiteindelijk een document van 25 pagina's geworden, waarin we uitleggen waarom ons nummer grappig is, onder andere. Want een van de kenmerken van een parodie is dat het humoristisch is. Nou vind ik het sowieso altijd op feestjes wel leuk om mijn eigen grappen uit te leggen, maar om dat in een 25 pagina tellend document te doen, is natuurlijk wel een extra uitdaging.
0: Ja.
3: En we hebben heel veel gekeken naar zaken in het verleden die hierop lijken. En dat heeft ons ammunitie gegeven. En toen hebben we die dagvaarding in de deur uit geknald. En vanaf toen was eigenlijk, lag de bal bij ABBA en Universal.
0: Ja, maar waar is die rechtszaak nou eigenlijk? Want ABBA zit natuurlijk in Zweden. Moet je daar heen?
3: Nee, we zaten een maand of anderhalf geleden in Utrecht. En daar zaten wel een paar vertegenwoordigers van Universal. Maar Björn en of Benny zijn helaas niet naar de rechtszaak gekomen. Dat hadden wij wel heel sportief gevonden, maar ze hebben het op afstand gedaan.
0: En dat gaat morgen ook niet gebeuren, denk je?
3: Als wij morgen op de camping zitten om te vieren dat wij die rechtszaak gewonnen hebben, denk ik niet dat Björn en Benny erbij gaan zitten.
0: Nee, oké. Okay. Want er zijn natuurlijk twee scenario's mogelijk, hè? Bij winst, nou ik hoor het al, ga je het vieren op de camping.
3: Ja.
0: Maar wat is het ergste? Stel jullie verliezen, wat dan?
3: Dan komt onze parodie, in onze ogen toch wel rechtmatige parodie, niet meer op Spotify. En dat betekent dat vanaf dan eigenlijk het vrije spel is om allemaal parodieën, net als die van ons, offline te halen. Wat zou kunnen betekenen dat het volgend jaar met carnaval heel stil wordt. Dan moeten we het echt met Kleine Café in de Haven gaan doen. Want er zijn vele carnavalsartiesten met ons die met hetzelfde beltje gehakt hebben in de afgelopen jaren.
0: Ja.
3: En dat mag dan schijnbaar niet volgens de wet. Dus dat zou toch volgens ons toch wel
0: een domino-effect kunnen veroorzaken.
3: Ja,
0: dan.
3: Ja. Ja,
0: maar
3: zeker.
0: Mogen jullie het liedje nog wel zingen dan? Want hij is dan van Spotify. Maar stel jullie hebben een optreden, mag je dan Dikke Pens wel zingen?
3: Stel het is een cover in de ogen van de rechter. Je mag alsnog altijd een cover live doen. Ik mag morgen hier in Eindhoven op de markt gaan staan en een liedje van Andrea Bocelli mijn best doen om dat te gaan zingen. En degene die mij geboekt heeft, die schrijft dan op Andrea Bocelli dat liedje, zoveel mensen. En dan komt de Buma Stemra langs en dan wordt alles geregeld. Dus dat mag je altijd doen. Dus in onze live set, die wordt natuurlijk bij een negatieve uitslag voor ons qua rechtszaak, wordt die nog exclusiever. Want als je dan Dikke Pens toch wil horen, dan moet je ons echt gaan boeken.
0: Precies, moet je naar een optreden. Inderdaad. Maar dit heeft ook al een hoop geld gekost. Want als jij nu wint, dan hoef je die rechtszaak verder niet te betalen, toch?
3: Nou, dat is nog aan de rechter om dat te bepalen.
0: Oh,
3: een van de eisen die wij op tafel gelegd hebben, is dat wij de proceskosten vergoed willen. Omdat, als wij in ons recht staan, hebben wij heel veel kosten moeten maken om iets wat eigenlijk al legitiem was, terug te halen. Alleen het is aan de rechter om te bepalen in hoeverre dat dan ook echt gebeurt. We hebben van tevoren wel een begroting gemaakt, zeg maar, in het slechtste geval, wat moet het nou kosten? En dat was 25.000 euro.
0: Zo.
3: Maar die hebben we met een crowdfundactie vorig jaar hebben die binnen kunnen halen. Dus alle mensen die nu toevallig aan het luisteren zijn, nogmaals heel erg bedankt.
0: Ja, thanks voor de donatie inderdaad. Even jouw verwachtingen. Gooi er eens een percentage tegenaan. Hoeveel kans denk jij in procenten dat je morgen die rechtszaak gaat winnen?
3: Deze vraag heb ik mezelf de afgelopen dagen helemaal niet gesteld, gelukkig. ik denk 60-40 voor de kapotte kachels RNE.
0: Oeh, dat is dan wel redelijk 50-50 eigenlijk.
3: Ja, het is heel lastig om te zeggen, want zo'n rechter die heeft een redelijke pokerface. Ze valt echt totaal niet van af te lezen wat de gedachten van die man waren tijdens de argumenten heen en weer.
0: Hoe laat is het allemaal morgen?
3: Ja, wij krijgen om 10:00 te horen morgen of dat we de brief en de mail later op de dag gaan krijgen. En het kan ook nog zijn, in het slechtste geval, dat er nog 6 weken overheen gaan.
0: Ach, ja. Dan wordt het
3: en dan
0: uitgesteld.
3: Gaat er ook nog een zomerreces overheen. Dus dat is nog 3 weken. Dus dan hebben we elkaar misschien over 2 maanden nog een keer aan het telefoon.
0: Als die op Spotify komt, in ieder geval iedereen gaan streamen. Want dan kan je er ook weer wat centjes aan verdienen. Dat is ook lekker, hè?
3: Wordt een leuke zomer.
0: Ja, precies.
3: En die centjes mogen Björn en Benny ook verdienen met ons trouwens. Hè?
0: Ja.
3: Wij hebben het opgegeven als originele auteur. En wij denken dat het daardoor helemaal mis is gegaan. Als we dat niet hadden gedaan, hadden wij elkaar niet aan de telefoon gehad nu.
0: Nee, oké. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Hopelijk valt het die goede kant op. En we houden gewoon even contact, Sander, als er een update is. En hopelijk komt hij in ieder geval morgen al, dat uitsluitsel, hè?
3: Laten we het hopen, dankjewel.
0: Oké, toi, groetjes.
3: Doei, adieu.
4: Actually, this is a song that David Bowie en Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Eigenlijk al een lekker opwarmertje voor zometeen. De Joe Singalong komt er zo aan. Neil Diamond hoorde je met Sweet Caroline.
1: De drie noten.
0: En zometeen dus een uur lang meezingen met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Het prille begin van een van de liedjes die je zometeen gaat horen, gaat je nu alvast verklappen. Herken jij het op basis van die eerste seconde? Ga het dan vooral even sturen in de Joe-app. Dan maak je namelijk kans op een Koen en Sander showpakket. En we doen er ook nog een lekker nieuw hoofdkussen bij voor in je bed. Dus dat is fijn, die kan je er ook bij krijgen. Oren wagenwijd open. Welk liedje is dit? Ja, als je denkt het te weten, stuur dan eventjes het antwoord deze kant op via de app. Volgens mij is hij wel te doen. Toch, Mart, heb jij hem ook?
2: Ik heb hem, maar ik weet de titel niet.
0: Oké, okay, ja, jij bent niet zo goed in het spelletje.
2: Nee, ik ben niet zo goed in het spel. Ik ken het lied, kan het helemaal meeneuren hier, maar de titel, ik heb geen idee.
0: Nou goed, hij is te doen, denk ik. De Joe-app die staat voor je open. Wat ga jij nog vertellen voordat we aan de singalong beginnen in het nieuws?
2: Kinderrechten zijn in gevaar in ons land. Wie dat zegt en waarom, dat vertel ik je zo meteen. En wielrenfans blijven aan hun trekken komen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat zie je van Jumbo.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Het is 1 minuut over 9. De Benga Boys Show. Na het nieuws met Mart Grol.
2: Goedemorgen. Alarm over jeugdgevangenissen. Want daar loopt het nog altijd niet goed, zegt de kinderombudsvrouw tegen Nieuwsuur. Het komt allemaal door te weinig personeel. Het idee is dat jonge gevangenen worden geholpen om terug te gaan naar het gewone leven. Maar ze zitten lang in hun cel, krijgen weinig buitenlucht en te weinig les. En de kinderombudsvrouw zegt dat kinderrechten in gevaar zijn.
25: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
2: Eerder trokken inspecties aan de bel, maar er lijkt dus weinig te zijn veranderd. Het ministerie van Justitie zegt aan maatregelen te werken. De Duitse politie zoekt een man die misschien meer weet over de dood van een Nederlander. Zijn lichaam werd afgelopen weekend gevonden in een Duitse hotelkamer net over de grens bij Nijmegen. De man uit Enschede blijkt te zijn gewurgd. Hij checkte volgens RTV Oost bij dat hotel in met een andere man en die man wordt nu gezocht. Het is nog een raadsel wat er nou precies is gebeurd. Een drukke dag wordt het voor de Amerikaanse president Trump. Hij krijgt dubbel bezoek. Eerst komt zijn Oekraïense collega Zelensky langs in het Witte Huis. En daarna is het de beurt aan de premier van Israël, Netanyahu. Het wordt zijn eerste bezoek van Netanyahu aan Amerika sinds de twee landen de Iran-oorlog begonnen een paar maanden geleden. En wielrennen, een nieuw rondje om de kerk vandaag. In het Friese Surhuisterveen staan allerlei bekende namen aan de start. Twee truidragers uit de Tour daar. De Deen Pedersen, die de groene trui won. En de winnaar van de bolletjestrui, Carapaz uit Ecuador. En Carapaz die won gisteravond de ronde in het Brabantse Boksmeer. Duizenden wielerfans die genoten daar van het feit dat ze hun helden in het echt zagen, hoorde Hart van Nederland.
26: 3 weken lang zaten we te stuiteren inderdaad voor de televisie. Ja. En nu zijn we hier.
27: Iedereen is het veronderstel dat de Tour de France op zondagavond eindigt op de Champs-Élysées in Parijs. Maar helaas, hij eindigt op maandag in Boksmeer.
2: Ja, en op dinsdag dus in Friesland. En er volgen nog meer van deze wielerrondes de komende tijd. We zijn nog niet uitgewielrend. Het weer van de Weerplaza. Veel zon vandaag, 25 graden aan zee tot de tropische 30 in het zuiden.
0: Het jouw verkeer dan door Flitsmeister, de A58 uit over Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel staat een defecte vrachtwagen. Dat zorgt nu voor 20 minuten file.
28: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: En is dit nou de weg naar Amarillo? Zometeen Tony Christie. Verder hoor je Marco Borsato naar de Benga Boys. En we're going to Ibiza.
29: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll...

0: Tony Christie en de Joe sing-along Is This The Way To Amarillo. Zometeen, je hoeft ieder huis vannacht van Marco Borsato. Hallo, 49 jaar, Marum kom je vandaan. Dat is zo'n plaats die op de grens ligt. En ik vergeet dan elke keer of het Friesland of Groningen is.
1: Het valt net binnen Groningen.
0: Ja, kijk, dat bedoel ik. Maar dat hoor je waarschijnlijk vaker.
1: Ja, toch. Ja, één dorpje verder en dan ben je in Friesland.
0: Wat ben je aan het doen, Sylvana?
1: Ik ben momenteel aan het werk.
0: Wat doe je?
1: Ik ben software engineer.
0: Oké, en wat ben je aan het bouwen?
1: We maken een pakket zodat we data inzichtelijk maken voor klanten. Zodat ze op lange termijn weten waar ze aan toe zijn.
0: Kijk.
1: En ook op afstand hun systeem kunnen sturen.
0: En dit is misschien ook een vraag die jij vaak krijgt hoor. Maar dat is vooral een mannenwereld denk ik toch, Sylvana?
1: Dat klopt. Ja, ik ben de enige vrouw op de afdeling.
0: Oké, nou doe eens even een promopraatje dan voor alle vrouwen. Dat zou ook dit beroep moeten kiezen.
1: Nou ja, je moet vooral niet bang zijn om in de mannenwereld te treden. Dat is hartstikke leuk. En er zit genoeg uitdaging in de techniek.
0: Precies, dus even klimmen op die apenrots vol met mannen.
1: Ja, precies.
0: Oké. Sylvana, je bent in de uitzending vanwege de drie noten. Ik ga de opgave nogmaals aan je laten horen. Dit is het liedje waar ik naar op zoek ben. Maar ja. Welk nummer denk jij dat het is?
1: Listen to Your Heart van Roxette.
0: Dat klopt als een bus. Gefeliciteerd. Jij krijgt een Koen en Sander Show pakket. En we doen er nog een bonus bij. En dat is een kussenaarwens van Beter Bed.
1: Superleuk.
0: En welk liedje denk je dat ik nu ga draaien?
1: Ja, ik gok Roxette. Listen to Your Heart.
0: Fantastisch gegokt. Listen to Your Heart komt er nu aan. Dankjewel en geniet van de Joe Singalong.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.

Beste meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is de Joe Singalong Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Hey, kleine vraag. Heb je altijd al een wereldhit willen hebben? Nou, heb ik een tip voor je. Race zo snel als je kan naar de supermarkt. Koop daar een tijdschrift voor tienermeisjes. En ga op zoek naar de fotostrip. Ja, dat verhaal dat kan je zomaar een wereldhit opleveren. Het is namelijk precies hoe het ging bij deze van de Jonge Link. Ja, de frontman die zag zo'n strip in zo'n blaadje voor tienermeisjes. En dat was de inspiratie voor dit nummer. Don't You Want Me, de Jonge Link. Nu in de Joe Singalong. En zometeen Nederlands trots, de Dolly Dots komen eraan. Met Boys, Tell It All About.

0: Lekker meezingen met de Joe Singalong. Dit waren de Dolly Dots en Boys Tell It All About. Zometeen het nieuws van 9:30. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je hoort zo wat er een mis is in jeugdgevangenissen in ons land. En laat niet op je vakantie zomaar overal je hond uit. Kan je duur komen te staan.
0: En zometeen ook. Hazes is de basis. André Hazes, een vriend, komt eraan. En verder hoor je Bon Jovi in de Joe Singalong.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Odido. Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
24: Huh?

0: Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: 9:55, het weer van Weerplaza. Belooft een mooie dag te worden, vol op zonneschijn, 25 tot 30 graden. En op de weg staan 6 files op dit moment, maar die vallen allemaal mee. Je vertraging is maximaal 10 minuten. Dit is jou. En dan het nu.nl nieuws. Mart Gul.
4: Goedemorgen. We beginnen met nieuws over de jeugdgevangenis. Het ministerie van Justitie zegt aan maatregelen te werken om de boel daar op orde te krijgen. Kinderen die in die gevangenissen vastzitten horen te worden voorbereid op het leven daarna buiten de tralies. Maar door personeelstekorten loopt dat nog altijd niet goed, zegt de kinderombudsvrouw bij Nieuwsuur.
5: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben.
4: Eerder trokken meerdere inspecties al aan de bel over de problemen. En volgens die kinderombudsvrouw is er nog steeds veel mis en zijn kinderrechten in gevaar. Zometeen, over een half uur, begint de rechtszaak over het in brand steken van een man zonder benen in een rolstoel in Utrecht. Twee verdachten moeten voorkomen tijdens een eerste voorbereidende zitting. Ze zouden in april spiritus over die man hebben gespoten en hem toen in brand hebben gestoken. Die man raakte zwaar gewond, maar overleefde dus wel doordat mensen die het zagen gebeuren ingrepen. Er zou ruzie zijn geweest tussen de verdachte en die man in de rolstoel. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vandaag een herdenking voor de 30 slachtoffers die vielen bij Pride in Berlijn. 1 overleed, de rest raakte gewond. Mensen wordt gevraagd bloemen en kaarsen mee te nemen. En de Amsterdamse burgemeester Halsema geeft vanavond een toespraak. In Amsterdam is ook Pride bezig, met zaterdag de bekende botenparade op de grachten. Als dat nodig is, worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen, heeft de burgemeester al gezegd. En maak je op vakantie in Zwitserland een extra stop om je hond uit te laten? Nou, pas dan op waar je dat doet, want naast een poepzakje om die drol op te ruimen is een flesje water meenemen ook wijs. In de stad Chiasso, vlakbij de Italiaanse grens, moet je binnenkort volgens het AD de plas van je hond naspoelen. Met zo'n flesje water dus. Moet iets doen tegen de stank daar in de straten van allerlei hondenplas. Doe je het niet, kun je €100 boete krijgen. En als je denkt, ik kom niet in Chiasso, ook in steden in Spanje en Italië gelden deze regels. Ik heb er even op geoefend, hoor je dat?
3: Ja, nee, het komt er allemaal prachtig uit inderdaad.
4: Ik ben dus niet alleen daar in Chiasso de klos, maar ook in Spanje en Italië.
3: Maar als je nou je hond uitlaat en het regent, hoeft het dan niet?
4: Dan is er door de natuur nagespoeld.
3: Okay.
4: En dan blijven de straten hopelijk schoon. Maar blijkbaar regent het daar ook niet, net zoals hier. Dus
3: dat, waar, ja,
4: hup, dat flesje water.
3: Oké, maar dankjewel weer.
6: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
3: En André Hazes zo meteen. Het prachtige Een Vriend. Verder hoor je 5 met Everybody Get Up. En hier is Bon Jovi.

André Hazes en een vriend in de Joe Singalong. Nou, zometeen ook nog een beetje Hazes eigenlijk, want hij heeft het liedje Volare ooit gecoverd. The Gypsy Kings, hoor je zometeen. En zeg eens eerlijk, keek jij voordat je naar je werk ging ook even in de spiegel en dacht je van, joh, begin wel een beetje oud te worden? Nou, als je dat niet had, dan wil ik graag met je ruilen. En had je het wel, dan heb ik goed nieuws voor je. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat er twee soorten supplementen zijn die echt helpen tegen veroudering. Zo gaan om de oude en vertrouwde multivitaminepil en ook de visolie. Ja, dat blijkt uit nieuw onderzoek dus. Maar het allerbeste blijft een beetje beweging. Dus behalve zingen, ook de beentjes bewegen bij deze van 5. Dit is Everybody Get Up in de Joe Singalong.

Gypsy Kings en Volare. Kijk, gelijk zin in deze mooie dag. En die wordt ook hartstikke zonnig. Temperaturen richting de 30 graden. Volare hoorde je bij Joe. Er is een appje binnen van Miranda die zegt... Hi Edwin, ik zit samen met mijn man en kids in de auto naar Schiphol. We vliegen zo meteen naar Spanje. En heel de auto zingt mee met Volare. Nou, dat is knap. Dat is best een moeilijke tekst namelijk, hè? Hey, fijne vakantie. Het is de Joe Singalong. De beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Met Stix nu. Babe.

0: Sticks hoorde je in de Joe Singalong. Zometeen naar Tine Daniel met onder andere deze van Michael Jackson.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Deze week in de bonus. AH Runder.

medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: of doneer.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Dit is jou.
3: 10 uur, hier is het nu.nl nieuws en dat krijg je van Carné van der Brink.
4: Goedemorgen. Een zeer zware aardbeving in het zuiden van Japan. Op dit moment is er ook een tsunami-waarschuwing van kracht. Over gewonden en schade is nog niet duidelijk. We houden het in de gaten. Rond deze tijd begint de eerste voorbereidende zitting over de rolstoelbrand in Utrecht. Twee verdachten moeten voor de rechter verschijnen. Ze zouden in april spiritus over een man zonder benen hebben gespoten en hem in brand hebben gestoken. Zorgt er voor veel ophef in de buurt.
5: Ik schrok, ik denk, mijn god. Ik denk, wat is dat nou?
6: Waarom? Ja, waarom doe je zoiets?
4: Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Dat hij dit overleefde, heeft hij te danken aan omstanders die meteen ingrepen. Annuleer je vakantie voor Frankrijk niet. Die oproep doet de Franse minister voor toerisme. Hij hoopt dat de situatie in de geëvacueerde gebieden binnenkort weer normaal is. Op dit moment woedt er nog altijd een grote brand vlakbij Bordeaux. De brandweer heeft daar nu al grip op, al is het een spannende dag, omdat het vandaag heel heet wordt en het vuur weer kan oplaaien. We hebben steeds minder last van laadstress, want de elektrische auto gebruiken we steeds meer voor vakanties. In het buitenland komen er namelijk in rap tempo laadpalen bij, wat een hoop zorgen voor onderweg scheelt. Bovendien is rijden op stroom een stuk goedkoper dan de dure benzine of diesel. De grootste ergernissen zijn tegenwoordig vooral laadpalen die niet werken of file rijden bij de laders als het druk is. Ja, en het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Blijft ook droog. 25 tot 30 graden.
3: En over file rijden gesproken, elektrisch of niet. Je staat stil op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk, Zuid en Zwijndrecht. 20 minuten aan extra reistijd. En dan pak ik ook nog even de A59 mee, want er is een ongeluk gebeurd tussen Waspik en Hooipolder. 3 kilometer, maar de vertraging loopt tussen Os en Zonzeel op naar een kwartier.
7: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: It's all about the money, money. Abba ga je zo horen. Eerst hoor je Michael Jackson. Dit is Billie Jean.

bij Joe. In deze heerlijke zomerweek. Money, money, money. Zo, je krijgt een bak vitamine D deze week over je heen. Daar zeg je u tegen. 35, hè? 35 graden. Waarschijnlijk donderdag. Dus plankers op, voetjes in het water. Laat het maar over je heen komen. Net als de muziek van vandaag met Alanna Miles. En de vitamine D van Lionel Richie. Dancing on the ceiling. What?

Alan Miles. Probeer nog een beetje relevant te blijven. Hij heeft ook een album gemaakt, een paar jaar geleden. Niemand die het interesseert. Nee. Verder is dat, heb je een grote hit gescoord. Nou, dit is het 35 jaar geleden. Denk je, nou, misschien ben ik nog wel relevant. Nee, niemand zit meer op je te wachten. Alan Miles was dat, bij Joe, in je vakantie misschien wel. Verveel je al? Denk je er nu al aan om de stofzuiger van binnen te gaan poetsen? Een barbecue voor vegetariërs te gaan organiseren? Of, weet je, misschien ga je wel een trompet maken van een opgerolde tuinslang. Gewoon gekke dingen doen terwijl je luistert naar Joe. En als je denkt, Daniel, doe niet zo raar. Je hoort zo de man die bewijst dat je met een slangetje in je mond een enorme wereldhit kan maken. Na een andere held. Dit is Rick Astley. Never gonna give you up. Bij Joe.

0: Phantom bij Joe. Met zijn tuinslang in zijn mond. Ja, je moet altijd doen hebben als je je verveelt hè, tijdens de vakantie. I want you to show me the way bij Joe. Beste uit de 70s, 80s en 90s. Bijzonder verhaal. Dus een man die geld heeft verdiend met een hit. En het grootste gedeelte van het geld dat hij heeft verdiend, heeft hij besteed aan onderzoek naar graancirkels. Dat liedje hoor je zo, naar Golden Earring.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
5: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Ja? Echt serieus?
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen.
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.

0: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus,
6: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Goedemorgen, dit is Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Een melding is er voor de A59 als je rijdt van Os naar Zonzeel. Dus al was Pik en Hooipolder 17 minuten extra reistijd komt door een ongeluk.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: Wet, wet, wet en love is all around. Zometeen is hoor je golden earring when the ladies...

de film Four Weddings and a Funeral, Wet Wet Wet. Geschreven door Rick Presley van de Trucks. En dit nummer dat leverde een miljoen op. En terwijl heel veel artiesten daar een sportwagen of een villa van zouden kopen, stak deze gast een flink deel van het geld in onderzoek naar graancirkels en ufo's. Hij was er namelijk van overtuigd dat buitenaardse wezens achter die mysterieuze patronen in akkers zaten. Graancirkels, die hadden we ook nog. Ook al 20 jaar niks meer over gehoord. Alsof die aliens zoiets hadden op een gegeven moment. Nou, grapje is er wel af, laat me zitten. Of kwam het om dat toen vrij duidelijk werd dat het allemaal handmade was? Ja, in Nashville zijn deze maand officieel de repetities begonnen voor Dolly, de True Original Musical show die gaat over het leven en de carrière van Dolly Parton. Gaat dit jaar in première Broadway. Dolly is ook achter de schermen druk betrokken bij de voorbereiding. Ik kan niet wachten dat dit dan op

band moet je hem leggen tussen 1973 en 1975. Je horen, you're the first, you're the last, you're my everything. En als je het leuk vindt om spelletjes te spelen, vanmiddag weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Het leukste letterspelletje van de Nederlandse radio. Vanmiddag kun je je opgeven bij Jorien. Maak je kans op 1000 piek. Lekker man, deze vakantie. Moet je woorden raden met een beginletter. Bijvoorbeeld een film uit de jaren 80 met de letter D. Dirty Dancing. Dit liedje, Harry Carmen, Hungry Eyes.

0: Je hoort alleen maar lekkere nummers uit de jaren 70, 80 en 90. Ze luisteren naar Joe. Zometeen George Michael. Ook John Travolta. Is Grease Lightning. Direct na het nieuws van 11 uur. En dat krijg je van Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Daniel. Ja, en ik heb zo'n nieuws over een medische doorbraak. En het is net een filmscript.
2: Oeh. Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 giga

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
0: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: in of doneer.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Het is 11 uur en de nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
5: Goedemorgen. Blijf weg van de kust. Die oproep geldt nu in het zuiden van Japan. Daar was zojuist een zeer zware aardbeving. En er zijn ook al meerdere naschokken. Op dit moment is er ook een tsunami-waarschuwing van kracht. Er is nog niks bekend over gewonden en schade. Wel zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Zwaar bewapende agenten hebben vanmorgen een inval gedaan bij een rijtjeshuis in Den Haag. De aanleiding was een schietpartij die eerder in de nacht plaatsvond in de stad, meldt Omroep West. Volgens de politie zijn er op meerdere plekken invallen gedaan. Tot nu toe is er nog niemand gevonden of aangehouden. We krijgen een record op de huizenmarkt. ING denkt dat er dit jaar de meeste huizen ooit verkocht worden. Veel huurwoningen staan in de verkoop vanwege de huidige verhuurregels. En ook hebben meer mensen geld om iets te kopen. De bank verwacht dat dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. En een medische doorbraak in Italië. Een vrouw die blind was geworden door een auto-ongeluk kan na 5 jaar weer zien. Door gezonde delen van haar ene oog over te zetten naar de ander, hebben de dokters er weer 1 werkend oog van kunnen maken. Iets wat tot nu toe als onmogelijk werd bestempeld. Ja, de vrouw zag bij het openen van haar ogen voor het eerst in jaren weer de gezichten van haar zoon en haar geleidehond Joe. En dan, ja, toevallig. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, blijft ook droog. Het is zo'n 25 tot 30 graden.
4: Een bijzonder verhaal. Dankjewel. Kunnen we verkeersinformatie dan? We gaan even kijken naar de situatie op dit moment in Nederland. Dan hebben we het wat Flitsmeister betreft over 1 file. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. 17 minuten extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Ja. Kun je niet zien, die kun je alleen horen. En dat doe je goed met John Travolta en George Michael. Dit is Faith. Ja!

Travolta, Griseline en Dutch Joe. Zoek je nog een chill vakantietipje? Edwin Noorlander, die vervangt Koen en Sander in de ochtend deze vakantie. En iedere dag stuurt Edwin iemand op pad naar verschillende uitjes om zo tot het leukste uitje van Nederland te komen. Je kunt je daarvoor aanmelden via de app van Joe. Een van de chille vakantietipjes die ik heb gedaan een tijd terug is helemaal losgaan in een rage room. Weet je wat dat is? Zet je een helm op, krijg je koevoet, krijg je een kamer vol oude tv's en glazen en flessen en dan kun je dat helemaal aan puin slaan. Heerlijk, therapeutisch. Je komt weer compleet zen terug op kantoor. Dikke tip.

0: Luisteren naar Joe wil zeggen, je krijgt het allerlekkerste uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. De hele dag, hè? En we horen graag dat je luistert.
1: Hey Daniel, leuke DJ. Arjen, maak je hiervan uit?
2: Oostenrijk.
1: We gaan zo meteen wandelen en lekker luisteren naar Joe. Goedjes, joejoe.
0: Veel plezier, man. Heerlijk wandelen in de bergen Oostenrijk. Ook daar is het lekker weer. En ook daar hoor je een zomerse 90s hit van de ex van Johnny Depp. Over een paar minuten na Bob.

0: hoort het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Als je luistert naar Joe, Daniel Smulders hier met Queen, Bohemian Rhapsody. En een liedje dat perfect past bij het weer dat de komende dagen weer boven Nederland hangt.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Verscholen.

0: of doneer.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Goedemorgen, dit is Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. En vertraging A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk, Zuid en Zwijndrecht. 20 minuten extra reistijd. 2 kilometer is het. Het is echt stilstaand verkeer daar. En voor de rest is het gewoon lekker doorrijden. Dus
14: dit is Joe met Daniel Smulders.
13: Ik zou zeggen, raampie open als je in de auto zit op dit moment. En heel hard.

heeft altijd de bijnaam de snor en het spijkerjackie. Daryl Hall en John Oates, Out of Touch by Joe. Even wat gas terug voor een kippenvel momentje. Een nummer over heimwee naar de tijd dat alles nog simpel was. Geschreven toen de Cranberries ineens de hele wereld overvlogen. Ultieme 90s classic, Oh to My Family.

Poet Stevie Wonder deelde dit weekend mooi nieuws op een feestje in L.A. Voor het eerst in 22 jaar dropt hij een nieuw album. Het heet, hoe toepasselijk, Through the Eyes of Wonder. Komt uit volgend jaar, bevat 4 onuitgebrachte pareltjes ook uit de Songs in the Key of Life tijd. Nu al magisch! En hier is Stevie, I Wish, bij Joe.

0: bedoelde niet vervelend, maar Stevie Wonder die gaat 4 liedjes uitbrengen uit de Songs in the Key of Life tijd. Dat is 50 jaar geleden of zo. Die man die is blind. Ik denk, dat zou hij niet gevonden hebben. Ik bedoelde niet vervelend, maar het is natuurlijk wel als hij een liedje opneemt. Ja, als wij dat zouden doen, dan zouden we ergens opschrijven of opslaan op een computer en een mapje. Hoe doet hij dat? Misschien ergens achter in een kast. Oh ja, dat schrijf ik er wel op. Is dat niet gelukt of zo? Al die jaren bij het opruimen vindt iemand een keer iets. En Steve, wat staat hier op? En dan spelen ze het af. En dan horen ze nieuwe liedjes. Komt een nieuw album uit dus. Through the Eyes. Hoe toepasselijk voor Stevie Wonder. Zo direct alleen maar hits uit de jaren 80. Joe, 80's lunch met Duran Duran, Whitney Houston en meer. Want jouw favoriet kun je doorgeven via de app van Joe. En wellicht hoor je zo meteen terug naar het nieuws met Alain. Goedemorgen, Alain.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen. Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach en de naam kennen we allemaal.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het is 12 uur en Alain Altena heeft het nieuws van nu.nl. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is een man opgepakt voor de dood van een Nederlander in een hotel in Duitsland. Daarbij kwam afgelopen weekend een man uit Enschede om het leven. Hij zou zijn gewurgd. Volgens RTV Oost was het slachtoffer invalide. De moordverdachte is vanochtend in zijn woning in Almelo opgepakt. De twee mannen die verdacht worden van het in brand steken van een man in een rolstoel worden binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat werd net bekend in de rechtbank. Incident gebeurde eerder dit jaar in Utrecht. Het slachtoffer liep over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden op. Zeker 50 gewonden na de zware aardbeving in Japan. Ook zijn er meldingen van ingestorte gebouwen en branden. De aardbeving had de kracht van 7,1. Er was ook lange tijd een tsunami-waarschuwing, maar die is intussen weer ingetrokken. En sport, het is officieel. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Voor Zidane is het zijn droombaan. Vorig jaar deed hij al een open sollicitatie. Zidane won als speler het WK van 1998 en het EK van 2000. Hij volgt DJ Deschamps op. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag en zomers warm, 25 tot lokaal 30 graden.
2: Dankjewel Alain, dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De vertragingen van een kwartier of langer is er maar eentje. Als je rijdt op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten extra reistijd.
4: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
2: Smakelijk eten, alleen maar hits uit de jaren 80 onder de parasol op je terrasje buiten met Whitney Houston. Als eerste in de Joe 80's Lunch wil je zelf ook nog je favorieten doorgeven? Doe het dan via de Joe-app. We hebben nog wel een plekje over op de playlist.

komen de hittegolf in. Een goede tip voor je, de Duran Duran handwaaier. Te koop via de website, €14,95. Ja, het is veel geld, moet erop gestuurd worden. Maar maak wel de blitz met je jaren 80 handwaaier met het logo van Duran Duran erop. Ze hebben nog veel meer in hun winkeltje. Hey, goedemiddag, smakelijk. Joe, 80's Lunch heeft AHA voor je, Take On Me en de Miami Sound Machine.

0: We reden een elfstedentocht. We zagen Evert van Bentum winnen, tenminste als je in die tijd al op aarde was. 1985 met Aha, Take On Me. Allemaal heel erg druk om dat videoclipje. Nu gooi je even een prompt in AI en een foto van jezelf. En je hebt het videoclipje ook.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Ja, tijden veranderen. Dat absoluut. We hoorden Aha bij Joe in de 80's Lunch. We hebben alleen maar hits, hè? Uit de jaren 80 tot 1 uur. Daarom heet het ook de 80's Lunch. Perfect. Terwijl je de hits uit de jaren 80 hoort om je boterham te eten. Even lekker buiten, parasolletje, terrasje, prima. Het is heerlijk weer. En tijdens de vakantie kijken we allemaal niet zo nauw wat op ons bordje ligt, toch? Dankjewel voor de verzoeken die binnenkomen. Michelle uit Borgharen, Keith for the Beaches. You Win Again komt er zo meteen aan. Maar eerst hoor je Joe Cocker.

0: je luistert naar de lekkerste hits uit de jaren 80 tot 1 uur. De Joe 80's Lunch. Met zo een zangeres. Hot en top in de jaren 80. En ze komt naar Nederland. Ga ik zo meteen de data geven waar je dat kunt zien. En een van de hits, hoor je zo.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landbouw. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Ja?
3: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
15: Smakelijk eten en een file op de A12 van Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Een kwartiertje. Hier is Michael Sambello met Maniac.

Als je het leuk vindt om de iconische Kim Wilde in het echt te zien, het kan er. Volgend jaar april is in Nederland. Ze staat in Enschede, Utrecht, Zwolle, Groningen, Amsterdam. En in nog veel meer plaatsen. Onder andere Den Haag, Alkmaar, Tilburg, Heerlen. Ze willen ervoor zorgen dat echt iedereen naar haar kan komen kijken. Kaartje kost wel echt tegen de 50 euro aan, dus weet dat. Je hoorde er met Never Trust a Stranger in de 80s lunch. Met de Jacksons, Can You Feel It zometeen. En nu het mooie liedje van Marillion. Dit is Kaylee in de 80s lunch. Met Joe.

Vanmiddag bij Joe, 16:45, hoor je weer een nieuwe Alpha Battle. Een spel waarbij je met één letter zoveel mogelijk categorieën moet associëren. Gisteren topscore, 3 punten, maar daar kan je makkelijk overheen. Tip voor je, doe de IKEA-methode. Visualiseer een ruimte. En beeld je in dat je door je eigen woonkamer of een supermarktpad loopt. Ja, dat is een tip. 1000 piek te winnen, straks weer bij Joe.

0: Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Doe altijd, hè, maanden tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Zo direct 70s, 80s, 90s, onder andere U2 en Dr. Hook. Na het nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Venetië zwemt in het geld door alle toeristen. Zometeen meer.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
13: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks,

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Even bollen. Iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
5: Goedemiddag. Tientallen gewonden. Na de zware aardbeving in Japan. Ook zijn er gebouwen ingestort en er staan dingen in brand. De aardbeving had een kracht van 7,1. Er was ook lange tijd een tsunami-waarschuwing, maar die is intussen weer ingetrokken. Wel zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Een man uit Almelo is opgepakt voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland afgelopen weekend. Daarbij kwam een man uit Enschede om het leven. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. De verdachte ging samen met het slachtoffer naar het hotel. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een 23-jarige man wordt in Frankrijk vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land. Wat hij precies heeft gedaan, dat is nog onduidelijk. Maar hij zou betrokken zijn geweest bij een brand in de buurt van Marseille. Ook in het westen van Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog altijd natuurbranden. Honderdduizenden mensen zijn daar geëvacueerd. En het is kassa in Venetië. Binnen 2 maanden is er ruim 5 miljoen euro opgehaald aan entreegeld. Voor de rest van het jaar kunnen toeristen weer zonder betaling de Italiaanse stad in. De burgemeester wil liefst het hele jaar door een toegangstaks en wel van 50 euro per dag. En Venetië was de eerste stad ter wereld die aan toeristen entreegeld vroeg. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag en zomers warm, 25 tot lokaal 30 graden.
4: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 13 files in Nederland. In eentje sta je maar langer dan 15 minuten. Dat is op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. 17 minuten extra.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: En met muziek van Dr. Hoekso, When You're in Love with a Beautiful Woman. Maar eerst, U2, With or Without You.

Bruce Springsteen bij Joe and the River hoorde je, waar ik een berichtje heb binnengekregen van Arjanne in de Joe-app. Die zegt, we zijn druk bezig in huis met het inpakken van de spullen. Over een week gaan we verhuizen. Druk, druk, druk. Nou, hopelijk valt het qua temperaturen volgende week een beetje mee. Want verhuizen is al zwaar genoeg. Laat staan in die bloedhitte. Ik denk wel dat het ook lekker is om dan naar Joe te luisteren, hoor. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Simply Red, Something Got Me Started. Maar eerst, ABBA. Dit is Voulez-vous.

0: Simply Red and Something Got Me Started hier bij Joe. Het is 2:05. Betekent dat we zo meteen weer gaan spelen. Een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Krijg je van mij 3 fragmenten. En aan jou is het om er eigenlijk achter te komen of tegen mij te zeggen. Komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Heb je ze alle 3 goed? Dan win je de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, hoe werkt dat dan precies? Ik heb een oefenopgave. En als je die nou eens goed beantwoordt in de Joe-app, misschien kun je dan zo dadelijk wel meespelen. Let op, dit is de oefenopgave van vandaag. De Rolling Stones en Angie. Komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat even in de Joe-app. Heb je het goed? Misschien dat ik jou dan wel terugbel. En dan speel jij zometeen mee met de Joe Hit Quiz. Rolling Stones hoor je zometeen helemaal. En ook Anita Meijer, die komt eraan.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
9: Mindshift. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elk

0: beste hete zomer, Crayon Rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
4: Goedemiddag, het is 1:01. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 11 files in Nederland, in één sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, 17 minuten extra.
5: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: En met zo weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Maar eerst de Rolling Stones en Angie na Anita Meijer. Why, tell me why?

0: The Rolling Stones en Angie hier bij Joe. En van Angie gaan we naar Annie. Annie!
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, weet je nog uit welk decennium die kwam?
1: Uit de 70-jaren komt die.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Dat is dus helemaal het goede antwoord, hè? En daarmee heb jij je gekwalificeerd om mee te doen met de Joe Hit Quiz. Annie, welkom!
1: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Je bent 59 en je komt uit Assen.
1: Ja, dat is waar. Dat
0: en
1: klopt.
0: Ik heb vernomen, Annie, jij kan eigenlijk wel even een beetje vrolijkheid gebruiken in augustus. Als in, hitster komt bij jou wel goed terecht.
1: Nou, zeg dat.
0: Wat is er gebeurd?
1: Mijn platte dak moest vervangen en dat heeft mij heel veel geld gekost. Waardoor ik een vakantie op mijn buik kan schrijven. Ja. Dus als ik hitster win, dan heb ik daar tijd genoeg voor in de vakantie.
0: Want het was kapot gegaan door een stortbui?
1: Nou ja, dat was dus het moment dat de lekkage startte.
0: Ah, dus toen kwam het eigenlijk naar voren dat er iets mis was in het dak. Dus dat hele dak moest opnieuw.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En had je eigenlijk wel plan om op vakantie te gaan?
1: Nou, nog niets geboekt of zo. Maar ik had het wel graag gewild, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Dus dan zou het lekker zijn, want in augustus heb je vakantie. Om dan in ieder geval de hele dag lekker hitster te kunnen spelen. En dan nodig je gewoon continu andere mensen uit. Zodat je elk potje wint.
1: Ik ga gewoon niets anders meer doen dan dat.
0: Word je gewoon ultieme hitsterkenner. Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Daarvoor moet je wel eerst even de Joe Hit Quiz spelen en winnen. Je krijgt zo meteen 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het een hit is uit de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Is dat duidelijk?
1: Jazeker, superleuk.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan we spelen. Dit is jouw eerste opgave. De 90er jaren. Nou, dat klinkt heel erg gedegen. 90er jaren. Annie, hartstikke goed. Dat was de eerste. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Door naar de volgende. What is love? Zegt u het maar.
1: 90.
0: Annie, je gaat als een trein. Hartstikke goed. Hathaway, What is Love, ook uit de 90. 93 zelfs. Laatste, als je deze goed hebt, dan win je.
1: De 80 jaren.
0: En wie waren dat?
1: UB40, Red Wine.
0: Nou, volgens mij twijfel je niet. Ik hoef het niet spannend te maken, of wel?
1: Ik twijfel er niet, nee.
0: Oké, nou, dan maak het ook niet spannend. Gefeliciteerd, je hebt helemaal gelijk. 1983. Je wint de nieuwste editie van Hitster Battle of the Generations. Heel erg veel speelplezier.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Bedankt.
0: Opdat het een mooie augustusmaand mag worden, hè, Annie? En succes met het platte dak.
1: Dankjewel. Fijne
0: Ja, hetzelfde. Fijne dag. Ik raak helemaal van me. Apropos, morgenmiddag weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Om 2:50 dan kun je ook meespelen. Janet Jackson komt eraan, maar eerst Elle DeBarge. Dit is Who's Johnny?

0: Midnight Oil. En Beds Are Burning hoorde je bij Joe met UB40 zo. En ook Queen komt eraan. En het nieuws van 2 uur met Alain.
1: Ja, een nieuwe brug tussen Gelderland en Limburg zorgt voor een hoop ellende bij caravans.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
2: dit mag je niet missen.
4: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Goedemiddag, het is 1 minuut over 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
16: Goedemiddag. Er is hoop. Het gaat de goede kant op met het bestrijden van de natuurbranden in Spanje. Volgens de Spaanse premier zijn brandweerlieden het tij aan het keren en is er licht aan het eind van de tunnel. De bosbranden in Spanje hebben dit jaar al een gebied verwoest dat groter is dan de provincie Utrecht. Ondertussen zijn de natuurbranden in Frankrijk nog altijd niet onder controle. En ook in ons land neemt de kans op natuurbranden toe door de droogte. En daarom nemen campings maatregelen, zoals hier in Drenthe.
17: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur.
16: Was te horen bij de NOS. Ook de komende tijd blijft het droog in ons land. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zijn er gebouwen ingestort, waaronder een winkelcentrum, en daardoor zitten bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, dat is een toeristische bestemming. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. En een gloednieuwe brug tussen Gelderland en Limburg blijkt een caravan-killer. De ene na de andere caravan of camper rijdt zich erop vast. En ook deze vrouw is slachtoffer, hoort Omroep Gelderland.
0: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem. Balen, zeker, ja. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
16: Ja, de brug is zo smal dat ook automobilisten massaal hun velgen bekrassen. Buurtbewoners hebben nu zelf maar 2 waarschuwingsborden geknutseld met erop de tekst: caravan past niet. Het weer van Weerplaza. Veel zon bij 25 tot lokaal 30 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Dan kan het 35 graden worden.
15: Alleen dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 7 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 10 minuten of gelijk aan 10 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Een kapotte vrachtwagen. 13 minuten extra. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland. 10 minuten. En de laatste op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit nog steeds dicht. 13 minuten extra.
4: Dit is Joe met Chantal Hutte.
15: Je komt zonder moeite door je dinsdagmiddag met muziekshow van Queen, Killer Queen naar UB40, Red Red Wine.

hoop dat ik hem gewoon aanslinger hoor. Ja. Dan maar een droge keel morgenochtend. Hoor je het ook weer hier op de radio, maar slapen is toch ook gewoon belangrijk? Als je weinig slaapt, word je volgens mij ook helemaal uitgedroogd. En dan ben je ook niet te genieten. Dus ik denk dat ik gewoon de ventilator aan laat staan. Maar dan weet jij er vanaf nu ook van en dan kun je je eigen keuze maken. Dit is Joe met Lionel Richie, zo My Destiny, naar de Pet Shop Boys.

My Destiny bij Joe. Ja, en mocht je het shirt willen hebben van die andere Lionel, Messi, dan kun je nu nog bieden. Er is namelijk een veiling gaande van spullen van het WK. Die loopt morgen af en daar wordt echt van alles geveild. Van het shirt van Lionel Messi dus, tot de kleding van Shakira die ze aan had bij het optreden. En ook op de bal, die is gebruikt tijdens de finale, kun je bieden, hè? Ik hoop alleen wel dat je je vakantiegeld hebt opgespaard, want op het moment staat de prijs van die bal al op $42.000. Ja, dan hoop ik niet voor de persoon die hem koopt dat dan de bal door de kinderen wordt meegenomen, omdat ze denken dat het gewoon speelgoedvoetbal is. En dat hij dan over de schutting landt bij die gemene buren, weet je wel. Dat is pech, bal weg. $42.000 weg. Je luistert naar Joe met Yvonne Elliman zo. If I Can't Have You. Maar eerst Don Henley en The Boys of Summer.

0: Hey Joe met de Fugees en Katrina and the Waves Show. En de Italianen gaan je binnenkort op kosten jagen. Ja, geen zorgen, pizza en pasta blijven even duur. Maar als je naar een bepaalde plaats gaat in Italië, dan heb je uiteindelijk wel minder geld over voor die pizza en pasta.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed.
0: Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het alweer?
21: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Plus, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Goedemiddag, het is 1 over half 3. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 16 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en Beverwijk. Oprit dicht, 16 minuten extra. En de A58, ik vind dat zo grappig, Beverwijk en Beverwijk. Ik denk dus gewoon bij Beverwijk, daar is de oprit dicht. Ik dacht, ik lees er gewoon overheen, maar goed, daar is het oprit dicht. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-West en Bavel, 18 minuten extra.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: Yes, met muziek zo van de Fugees, Killing Me Softly. Maar eerst Katrina and the Waves. Dit is Walking on Sunshine.

En Killing Me Softly bij Joe. Ja, en ik heb slecht nieuws voor je. Mocht je nog nooit in Venetië zijn geweest en er wel graag naartoe willen, want dan zou ik het snel doen. Het wordt alleen maar duurder namelijk. Ze hebben daar afgelopen maanden een proef gedaan. Iedere toerist moest een tientje betalen om binnen te komen. En daarmee hebben ze in 60 dagen ruim 5 miljoen opgehaald. Nou ja, en dat smaakt natuurlijk naar meer. Nu liggen er dus plannen om vanaf volgend jaar het hele jaar door entree te vragen voor de stad. En dan ben je in plaats van 10, 50 euro kwijt. Ja, nou, dat loopt aardig in de papieren met een gezin van 4 of 5 natuurlijk. Dus wil je nog gaan en wat geld besparen, ga dan vooral nu, deze vakantie. Ja, of ga gewoon lekker naar Giethoorn. Dat is toch ook hartstikke leuk met kanaaltjes en zo. Stuk dichterbij en je wordt niet lastiggevallen door van die verkopers met van die kleedjes, weet je wel. Ideale tip. Boney M hoor je zo bij Joe, maar eerst Prince. I would die for you.

en Daddy Cool bij Joe, waar het richting de 3 uur gaat. Betekent dat ik zo weer een cryptische zin voor je heb, de 3 na 3. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Als je denkt te weten, stuur dan even een berichtje met de Joe-app. Ik denk dat die wel te doen is. De zin is als volgt. De reden dat ik nog sta, moet de liefde zijn geweest. Want ik heb moeite met gedag zeggen. De reden dat ik nog sta, moet de liefde zijn geweest. Want ik heb moeite met gedag zetten, zeggen. Dit zijn de cryptische zin, de 3 na 3. Daarin zitten de eerste 3 liedjes na 3 uur. Als je denkt te weten, stuur het in met de Joe-app. Ik heb nu Whitesnake, Here I Go Again.

0: Trust Me Much bij Joe. Het is bijna 3 uur. Betekent uiteraard dat ik ook weer een nieuwe 3 na 3 voor je heb. Oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes na 3 uur. De zin is als volgt. De reden dat ik nog sta moet de liefde zijn geweest. Want ik heb moeite met gedag zeggen. De reden dat ik nog sta moet de liefde zijn geweest. Want ik heb moeite met gedag zeggen. Als jij denkt te weten welke 3 liedjes dat zijn, stuur het vooral in even met de Joe-app. Kan ook met een audioberichtje. Laat gewoon lekker van je horen. Zometeen hoor je het antwoord. En het nieuws van 3 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, gisteren tekende oud-Ajaxie Dusan Tadic een contract bij NEC. Maar hij had ook teruggekund naar Ajax.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Goedemiddag, het is precies 3 uur. Het nu.nl aan het nieuws krijg je van Alain.
1: Goedemiddag. Meerdere doden. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het ging mis in een winkelcentrum, melden lokale media. Daar is een verdieping ingestort en meerdere mensen zouden nog onder het puin liggen. De beving had een kracht van 7,1. Het is een van de zwaarste bevingen in Japan van de afgelopen jaren. Verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met natuurbranden. Het gaat om mensen die op reis waren in Spanje en Frankrijk. Nou, in Spanje gaat het ondertussen de goede kant op met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de premier is er licht aan het einde van de tunnel. De man die wordt verdacht van de aanslag bij de Berlijnse Pride afgelopen weekend zwoer trouw aan terreurgroep IS, dat meldde Duitse media. Op de telefoon van de man zijn beelden daarvan gevonden. De 21-jarige dader reed zaterdag in op een menigte waarbij een dode en 29 gewonden vielen. En niet lang na de aanslag werd hij opgespoord en doodgeschoten door de politie. En sport, de kersverse NEC'er Dusan Tadic had ook teruggekund naar zijn oude club Ajax. Maar de 37-jarige Serviër bedankte daarvoor omdat Ajax hem alleen wilde als trainer. En daar is hij naar eigen zeggen nog niet aan toe, hij wil gewoon nog voetballen. Tadic tekende gisteren een contract voor 2 jaar bij NEC. Het weer van Weerplaza. Veel zon bij 25 tot lokaal 30 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Dan kan het 35 graden worden.
0: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 16 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. Een kapotte auto, 12 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 10 minuten extra.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: De 3 na 3.
0: Elke dag hoor je rond 3 uur de 3 na 3. Dat is een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. De zin vandaag was als volgt. De reden dat ik nog sta moet de liefde zijn geweest. Want ik heb moeite met gedag zeggen. Nou, dat is eigenlijk als je hem ontkleedt ontzettend makkelijk. Maar dat heb je natuurlijk altijd als je het antwoord weet. De reden dat ik nog sta is Elton John, I'm Still Standing. Moet de liefde zijn geweest, Roxette, It Must Have Been Love. En ik heb moeite met gedag zeggen is natuurlijk, ja, ik ben er niet zo goed in. Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor. Wel een aantal goede antwoorden binnen. Onder andere Menno, Christian, Marieke, Demi en Sebastian. Hebben ze alle 3 goed.

It Must Have Been Love met Michael Jackson zo. Ja, en goed nieuws mocht je fan zijn van Michael Jackson. Want er gaat misschien nieuwe muziek van hem uitkomen. Als in, ja, niet gezongen door hem. Maar er liggen nu al jaren 6 tot 8 teksten voor liedjes klaar bij een producent. Die geschreven zijn door Michael. Ja, en die producent die wil er iets mee gaan doen om het echt tot liedjes te maken. En wie staat er hoog op het lijstje? Janet Jackson. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Wordt ongetwijfeld vervolgd. Michael Jackson, Rock With You, hoor je zo. Maar eerst Ray Parker Jr. bij Joe.

Michael Jackson, Rock With You bij Joe. Deze hele zomer neemt Edwin de honneurs waar van Koen en Sander. Die zijn lekker op zomervakantie. En het leuke is, Edwin is op zoek naar de leukste uitjes van Nederland. Want het is toch goed om dat eens en voor altijd te bepalen. Elke ochtend tussen 6 en 10 bespreekt hij een uitje. Mocht je zelf nog een suggestie hebben, stuur het dan even in de Joe-app. En misschien gaat hij daar morgen wel mee aan de slag. Bronski Beat hoor je zo, maar eerst Robbie Williams bij Joe.

0: bij Joe met zo Boyzone. En ook een liedje van Phil Collins, waar echt veel verschillende takes voor nodig zijn geweest om het goed op de band te krijgen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop Lipton Ice Tea 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
15: craving. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Come and die, yeah.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Goedemiddag, het is 4:02. Ik heb het showverkeer van Flitsmeister. Er zijn 16 files in Nederland. In eentje sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 15 minuten extra.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.
5: Met nu Against All Odds, waarbij Phil Collins de hele tijd zong Against The Odds. Hij kreeg het gewoon, zijn strot, niet uit.

In hoorde je met een berichtje van Mark in de Joe-app. Die zegt, hey Chantal, volgens mij is iedereen op vakantie, maar ik werk bij de drukkerij van een krant, dus ik moet vanavond aan de slag. Heb je voor mij een leuk liedje van de Robert Cray Band? Nou, dat heb ik absoluut inderdaad. Zo dadelijk ook Boyzone en Picture of You, maar eerst Right Next Door bij Joe. I can hear

Joe. Ja, en ik heb een leuk idee voor je. Voor een uitje in augustus. Ik heb hem zelf voorbij zien komen op het internet. Toen dacht ik, oh, dat moet ik even delen. Want volgens mij is het heel erg leuk om daar bijvoorbeeld met je kinderen naartoe te gaan. Er zijn allemaal luchtballonnenfestivals in augustus. Ja, zo kun je op 8 en 9 augustus in Grave kijken. En op bijvoorbeeld 26 tot en met 29 augustus is er een luchtballonnenfestival in Barneveld. Dus ik heb even zitten kijken. En dat zijn echt hele leuke luchtballonnen. Een Brandenburger Tor luchtballon of een kachel. Garfield, een Smurf. Ja, er is echt genoeg om te zien. Dus ik zou vooral zeggen, houd even in de gaten. En misschien is het wel een leuk uitje om naartoe te gaan. Overigens denk ik wel te weten welke muziek het meest wordt gedraaid in een luchtballon. Ik denk namelijk absoluut dat dat deze is van Nena.

0: Star bij Joe. Ik had het net over het Luchtballonnenfestival in Graven. Ik word even op mijn vingers getikt, Alain, door de gemeente Os, afdeling Veiligheid in de Joe-app.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, die hebben even een berichtje gestuurd. Want ik zei dat het 8 en 9 augustus was, maar het is 14 en 15 augustus.
1: Ai.
0: Ik werd toch een beetje bang omdat de gemeente Os ineens achter me aan zat. Dus dan moet ik mezelf even rectificeren.
1: Heel goed.
0: Dus dat ballonfestival is op 14 en 15 augustus. Even kijken hoor. Ja, de middagshow met Jeroen staat klaar. Mocht jij nog een energieboost nodig hebben, stuur dat dan even in de Joe-app. Waar krijg je energie van? Misschien draait Jorien het straks voor je. Ik ben nog steeds voor me, apropos. Misschien draait Jorien het straks voor je. En het nieuws komt eraan met Alain van 4 uur.
1: Ja, na een hele hoop gedoe heeft ook Italië een nieuwe bondscoach.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Ja?
12: Echt serieus?
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Tour. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH2.

0: anders doet.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Dit is jou. 1 minuut over 4, het nieuws van nu.nl. Alain Altena.
5: Goedemiddag. De overheid schoot tekort bij het beschermen van de familie van Nebel B. Dat is de kroongetuige in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi. Na de bekendmaking van de kroongetuigendeal 8 jaar geleden werd Nebels onschuldige broer vermoord. De familie spande later een zaak aan, maar krijgt ondanks de erkenning nu geen extra schadevergoeding. En daarom gaan ze in hoger beroep. Een grote politieactie in Amsterdam. Meerdere woningen en een verzorgingstehuis zijn ontruimd in de wijk Osdorp. In een auto die crashte na een politieachtervolging zitten misschien explosieven. Inzittenden van de auto zijn gevlucht, daar wordt nog naar gezocht. Na een explosie in een winkelcentrum in Japan is er met 20 tot 30 mensen nog geen contact, dat melden lokale media. De explosie ontstond na een aardbeving, die had een kracht van 7,1... Na de ontploffing stortte het winkelcentrum deels in en daarbij zouden meerdere doden zijn gevallen. En sport, ook Italië heeft eindelijk een nieuwe bondscoach. Het is Roberto Mancini, die eerder ook al bondscoach was van het land. In Italië is al dagen gedoe over wie deze baan krijgt. Eerst leek oud-voetballer Andrea Pirlo het te worden, maar dat ging niet door vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Eerder vandaag werd al bekend dat Zinedine Zidane de nieuwe bondscoach is van Frankrijk. Het weer van Weerplaza. Veel zon bij 25 tot lokaal 30 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Dan wordt het 30 tot 35 graden.
4: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 16 files in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft heb je een kwartier file. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. 10 minuten vertraging tussen Oud-Dijk en Duitsland. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Doe je er 25 minuten langer over tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is daar namelijk afgesloten. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je een kwartier vertraging tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. En tot slot de A29 van Rotterdam naar Berg op Zoom. Een kwartier vertraging tussen het Vaanplein en de Heinenoordtunnel vanwege een te hoog voertuig voor de tunnel.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
4: Ja, een beetje flauw om te zeggen, maar dan heb je wel een kwartiertje extra de tijd om aan te vragen wat je graag wil horen op Joe. Want daar is de 4 uur middagboost voor. Een half uur lang alles waar jij de broodnodige energie van krijgt, zo aan het einde van je werkdag. Laat het me weten via de Joe-app. Wat kan ik voor je draaien? Want dat doe ik met heel veel liefde en plezier voor je. Helemaal, ja, dat zeg ik er toch stiekem bij. Als je een audioberichtje stuurt, dan heb je toch eigenlijk wel een streepje voor. Nancy bijvoorbeeld deed het ook.
7: Ik kan wel een 4 uur boost gebruiken. Zou je voor mij mijn all-time favorite kunnen draaien? Culture Club met Karma Chameleon.

over de rug lieten weten via de Joe-app. Hij is onderweg naar huis en hij kon wel wat extra energie gebruiken. Nou, daar zijn we voor van de Mieren 4 uur middagboost. Dit is het moment van de dag om net dat extra zetje te krijgen. Om de laatste uurtjes op je werk door te komen. Nou, met welke track kom jij er doorheen? Laat het vooral weten via de Joe-app. Ik kreeg een bericht van Valerie. Die zegt, ik ben net klaar met mijn dienst. Nu snel naar huis om daarna gelijk door te gaan naar tennis. Met dit weer is dat een en al genieten. Alive in Kicking, zo voel ik me een beetje. Zou je die van me willen draaien? Nou, wat een leuke motivatie. Dan wil ik dat heel graag doen, Valerie. Dus bij deze voor jou, Simple Minds op de radio. En zometeen, verklap ik alvast, de Bee Gees. More Than a Woman. Nu al zin in. Dit is Joe. Dit is de middagshow. En dit is de 4 uur middagboost.

0: 4 uur middagboost iedere dag. Datgene waar jij energie van krijgt. En ik mag natuurlijk eigenlijk niemand voortrekken. Maar ik zei net al wel, ja, als je een audio-appje stuurt, heb je toch stiekem wel een streepje voor, hoor, in de 4 uur middagboost. Neem nou Els.
1: Ik moet weer een uurtje terug naar huis rijden na een lange werkdag. En dan is het altijd fijn om een beetje een goede uptempo nummer te horen. En dan is Dirty Cash van Adventure of Stevie altijd wel lekker om mee te zingen. Lekker de radio, volume voluit. Dan weet ik zeker dat ik heel thuis aankom.

0: En wat zit erin vandaag?
1: Nou, in waterstad Venetië klotst nu ook het geld tegen de plint.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
0: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. directlease.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Goedemiddag, het is een zonnige dag vandaag tussen de 24 en 30 graden. Morgen krijgen we opnieuw een tropische dag en dan gaan de temperaturen zelfs richting de 35 graden. Dus maak je borst maar nat. De Joe verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 19 files staan er in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. 10 minuten vertraging tussen Ouddijk en Duitsland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam doe je er tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 25 minuten langer over. Komt doordat de afrit is afgesloten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook vertraging tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienenoordbrug. Daar gaat het om 10 minuten. En een file tot slot op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder een kwartier. Dit is Alain met het nieuws van 4:30. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een grote politieactie in Amsterdam. Meerdere woningen en een verzorgingstehuis zijn ontruimd in de wijk Osdorp. In een auto die crashte na een politieachtervolging zitten namelijk misschien explosieven. De inzittenden van de auto zijn gevlucht, daar wordt nog naar gezocht. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Net als in Spanje en Frankrijk neemt ook in ons land de kans op natuurbranden toe door de droogte. En daarom nemen campings maatregelen, zoals hier in Drenthe.
19: We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur.
18: Was te horen bij de NOS, ook de komende tijd blijft het droog in ons land. En het is kassa in Venetië. Voor een dagbezoek betaal je daar 5 of 10 euro entreegeld, afhankelijk van of je op tijd reserveert. En binnen 2 maanden is er ruim 5 miljoen euro opgehaald. Ja, voor de rest van het jaar kunnen dagjes mensen weer zonder betaling de Italiaanse stad in. Het geldt namelijk alleen op piekdagen. Nou, de burgemeester die wil nu op meer dagen een toegangstaks invoeren, en wel van 50 euro per dag. En Venetië was de eerste stad ter wereld die aan toeristen entreegeld vroeg.
17: Ik vind het eigenlijk best wel een goed idee. Misschien is het omstreden, ik weet niet precies hoe erop gereageerd is. Maar ik denk, ja, weet je, Venetië is natuurlijk gewoon een stad die op zich al een soort museum is. Een soort bezienswaardigheid. Dus ik zou met liefde daar een tientje voor betalen.
18: Ja, absoluut. En ze hebben daar ook heel veel last van. Bijvoorbeeld toeristen die afval laten rondslingen. Ja. En weet ik wat, er moet natuurlijk ook opgeruimd worden. Kost allemaal geld. Ja, en mede hiervan wordt dat betaald.
17: Nou, precies. En wat ik me wel dan afvraag, kijk, dit is dan per dag. Moet je dus betalen. Maar wat nou als je daar bijvoorbeeld een week in een hotel zit, moet je dan iedere dag dat opnieuw betalen? Of hoe gaat dat?
18: Nou, dat hoeft dus niet, want als je daar blijft slapen, dan betaal je al toeristenbelasting.
17: Oh ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk verhaal.
20: Dit is Joe met Jorien Renkema.
17: Zometeen Brian Adams.

natuurlijk heerlijk. Maar vakantie is niet goedkoop, dat hoef ik je vast niet uit te leggen. Maar uit onderzoek is ook echt gebleken dat in Nederland we gemiddeld 53 euro per persoon per dag besteden. En als je in het buitenland op vakantie gaat, dan is het zelfs 93 euro per persoon per dag. En uiteindelijk wordt het ook altijd meer dan je berekent, hè.

0: Gimme, gimme. Nou, zeg dat wel. Gimme, gimme, gimme. Gimme 1000 euro.
1: De Alpha Battle.
0: Toch, Jamaila?
2: Jazeker.
0: Het zou lekker zijn, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik vertelde net dat Nederlanders gemiddeld 53 euro per dag uitgeven op vakantie. In het buitenland zelfs 93 euro per persoon. Heb jij al vakantieplannen?
2: Nog niet.
0: Oké. Maar wie weet wat er gaat gebeuren, hoor ik jou een beetje zeggen.
2: Ja, daarom kan er altijd nog verandering in komen met 1000 euro.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wat er te winnen valt, 1000 euro. Als het jou lukt om aan het einde van de week die eerste plek in het klassement te behouden. Gisteren speelde ik de Alpha Battle met iemand wiens naam maar even is ontschoten, maar dit ging niet zo goed. Dat was 3 punten.
2: Oké.
0: Dus de kans is toch wel vrij groot dat je daar overheen komt. En als je dan dus tot donderdag die hoogste score houdt, dan win je donderdag 1000 euro.
2: Dat zou heel mooi zijn.
0: Speel je vaker aan de andere kant van de radio mee met de Alpha Battle?
2: Elke keer als ik avonddienst heb wel, ja.
0: Oké, dus je weet een beetje hoe het werkt.
2: Ja.
0: Nou, voor de mensen die toch voor het eerst luisteren, zometeen ga ik een klok starten. Dit duurt 30 seconden. En in die 30 seconden ga ik allemaal categorieën noemen. En Jamaila moet dan associaties maken in die categorieën met een letter uit het alfabet die je nu van mij krijgt, Jamaila. Jouw letter is de D.
2: Ja.
0: De D. Nou, dan gaan we beginnen met een hobby.
2: Drukken.
0: Een land.
2: Denemarken.
0: Een sprookjesfiguur.
2: Duimelot.
0: Een automerk.
2: Daihatsu.
0: Een voetballer.
2: Daily Blind.
0: Een kleur.
2: Een liqueur?
0: Een kleur.
2: Een kleur, donkerblauw.
0: Iets zoets.
2: Drop.
0: Een werkwoord.
2: Drukken.
0: Een stad.
2: Duisburg.
0: Een meisjesnaam.
2: Birkje.
0: Een filmgenre. Nou, je mag nog iets noemen voor de fun.
2: Oh ja, drama.
0: Ja, drama had je kunnen zeggen. Nou, dat is duidelijk buiten de tijd. Goh, je ging lekker, zeg.
2: Ik hoop het.
0: Ja, vind ik wel. We gaan er even doorheen. Een hobby, drukken, zei jij. Vind ik een bijzondere hobby, maar het is wel goed gekeurd door de jury, zie ik. Dus dat is fijn. Een land, Denemarken, sprookjesfiguur Duimelot. Automerk Daihatsu. Voetballer Daily Blind. Nou, vind ik knap, dat had ik niet kunnen verzinnen. Een kleur, donkerblauw, iets zoets, drop. Een werkwoord, drukken. Een stad, Duisburg. Een meisjesnaam, Dirkje. Ja, gewoon alles is goed gekeurd, dus dat is heel fijn. Dan ben je natuurlijk heel benieuwd op welke score je bent uitgekomen. 10 punten.
2: Oh, kijk aan.
0: Dat is echt hartstikke goed, Jamaila.
2: Nou, bedankt.
0: En wat ook nog eens heel fijn is. Kijk, sowieso omdat je meespeelt zou je al een staatslot krijgen. Maar jij hebt 10 goede antwoorden gegeven. En dan krijg je ook nog eens een hele straat staatsloten van staatsloterij cadeau.
2: Oh, dat is helemaal super.
0: Dus je bent al best wel lekker in de prijzen gevallen. En wie weet wordt dat donderdag nog meer. Dus dat ga je dan horen.
2: Ja, ik hoop het.
0: Tot dan. Oh.

Mr. Big, to be with you. En daarvoor hoorden we Jamila in de Alpha Battle. En wat een monsterscore zetten zij neer, hè? 10 goed maar liefst. Nou, dat wordt nog spannend om daar overheen te komen deze week. Maar dat kan natuurlijk wel gewoon. Misschien lukt het jou om 11 of 12 goede antwoorden te geven aan de Alpha Battle. Morgen of donderdag. En dan win jij misschien die 1000 euro. Het kan echt nog alle kanten op.

0: om 5 uur met Alain zometeen.
1: Ja, met zometeen een update over de grote politieactie in Amsterdam.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we allemaal weer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
18: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
16: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: uur het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
1: Goedemiddag. Er wordt nog altijd gezocht naar de inzittenden van een gecrashte auto in Amsterdam. Zij zijn op de vlucht voor de politie. Er worden een helikopter, drones en honden ingezet. In de gecrashte auto zitten mogelijk explosieven die bij een plofkraak in Duitsland zijn gebruikt. En daarom zijn meerdere gebouwen en een verzorgingstehuis ontruimd. Het neerslagtekort in ons land is verder toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Het tekort ligt zelfs ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar. In grote delen van het land hebben de natuur, de landbouw en de scheepvaart last van de droogte. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in Washington. Hij gaat daar in gesprek met president Trump. Het is voor het eerst dat de twee elkaar weer in het Witte Huis ontmoeten, nadat ze daar de vorige keer enorme ruzie kregen. Zelensky is in Amerika voor de uitvaart van een Amerikaanse senator, maar hij gaat waarschijnlijk ook vragen of hij de beloofde steun aan zijn land sneller kan krijgen. En er zijn minder verkeersongevallen. In de eerste helft van dit jaar waren het er zo'n 53.000. Dat is een daling van bijna 4% ten opzichte van vorig jaar. Zowel bij ongevallen met slachtoffers als bij ongelukken met alleen materiële schade was er een daling. Het weer van Weerplaza. Veel zon bij 25 tot lokaal 30 graden. En morgen wordt het tropisch warm. Dan kan het 35 graden worden.
0: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 16 files staan er op dit moment in Nederland. Je hoort er files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden heb je 25 minuten vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dan doe je er 10 minuten langer over tussen Rotterpolderplein en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuten vertraging. De A16 Breda naar Rotterdam. Een kwartier tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Almere doe je er 10 minuten langer over tussen Hilversum en Eemnes, want ook daar is een verbindingsweg afgesloten.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Ja, goedemiddag. Bill Withers, die is er ook. Eno Sunshine hoor je meteen na Madonna en Like a Prayer.

Beeldschoon. Bill Withers. Ain't no sunshine. Nou, ain't no sunshine when she's gone. Nou, dan is ze er gewoon, denk ik. Want wat een sunshine, hè, vandaag in Nederland. Prachtig. Plaatselijk is of was het 30 graden vandaag. Morgen wordt het helemaal tropisch. Uitschieters naar 35 graden. Dus het is echt weer zomer in Nederland. Lekker. Maar ik moet ook even heel eerlijk zijn nu. Ik ga even het achterste van mijn tong laten zien. Eigenlijk veins ik dit enthousiasme nu een beetje. Want als ik heel eerlijk ben, dan stap ik aan het einde van de ochtend in de auto. En in mijn auto is het altijd een steady 24 graden op de climate control, zomer of winter. En als ik dan hier vervolgens bij Joe naar binnen stap, nou, dan kom ik in een soort koelcel binnen. Zo koud is het hier in onze airco. Dus ja, ik ben eigenlijk ook helemaal niet bijzonder zomers gekleed. Ik had gisteren zelfs een trui aan. Vandaag is het een jumpsuit. En ik heb ook in mijn tas een paar sokken tegen de koude voeten. Dus ja, ik kan me momenteel heel weinig voorstellen bij het tropische weer. Maar het schijnt prachtig te zijn, dus geniet ervan als het kan. En ik ga ook weer een liedje draaien dat ultiem past bij de tijd die het nu is op de klok. Ruimschoots 5 uur geweest. Als je ambtenaar bent of als je op kantoor werkt, nou, dan ben je nu onderweg naar huis waarschijnlijk. En hoe lekker is het dan om dat raampje naar beneden te knallen, die elleboog eruit te hangen en dan de radio heel hard te zetten met een ultiem autorijliedje. Dat doet de zangeres ook in de videoclip van dit nummer. Alleen, zij legt een baksteen op het gaspedaal en aan het einde van de clip crash je met hoge snelheid op de Route 66 tegen de tegenligger. Hopelijk doe jij iets voorzichtiger. Maar wat moet dit lekker naar huis rijden zijn met de Cardigans. My favorite.

aus Deutschland. Maria Magdalena. Sandra die begon al heel jong met optreden. In haar kindertijd won ze van die talentenjachten en zo. Ja, dat zie je natuurlijk bij meer artiesten, hè, dat ze heel jong al beginnen met hun carrière. Nou, dat was ook zo voor de band die je zo meteen gaat horen op Joe. Maar die waren eigenlijk te jong. Want toen zij nog maar net waren begonnen, toen traden ze veel op in discotheken, in clubs, dat soort plekken. Ja, eigenlijk plekken waar je als kind niet mag komen. Waar je natuurlijk meerderjarig voor moet zijn. En dat was nogal een probleem, want twee van de bandleden waren nog minderjarig. Nou, daar hadden ze iets op bedacht. De jongste bandleden die verstopten zich in de kleedkamer en die moesten daar echt blijven. Die mochten niet die kleedkamer uitkomen. Die mochten vooral dus niet in het discotheekgedeelte komen. En zo gauw het optreden begon, nou, dan werden ze het podium opgeschoven. En zodra het optreden klaar was, moesten ze weer direct die kleedkamer in en daarna zo snel mogelijk naar huis.

0: maatgemaakte quiz. Ben jij ontzettend groot fan van een bepaalde artiest of band? Zing je alles mee? Herken je de liedjes meteen? Dan moet je echt een keer opgeven voor de op maat gemaakte quiz. Laat me even weten van welke artiest of band jij groot fan bent. En dan ga ik misschien zometeen voor jou dus wel op maat die quiz maken. En daarin moet je een intro, een stukje songtekst en een outro raden van jouw favoriete artiest. Dus lijkt je dat leuk? Geef je dan even op via de Joe-app. Nieuws van 5:30 komt er ook aan met Alain.
1: Ja, na de deelscooter en de deelfiets gebruiken we nu ook steeds vaker de deelauto.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
17: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Goedemiddag, je luistert naar Joe. We hadden veel zon vandaag en die blijft tot in de laatste uurtjes. Het koelt af naar 18 graden vanavond. Morgen wordt het echt warm, dan wordt het tussen de 30 en de 35 graden. Joe, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 21 files staan er in het land. Je krijgt van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Er is een ongeval gebeurd, zorgt voor een kwartier vertraging tussen Ketelplein en Pernis. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een afrit afgesloten. Een half uur vertraging tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De A22 van Beverwijk naar Velsen. Daar is dan weer een oprit afgesloten. En dat zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Beverwijk en Beverwijk. Op de A27 van Utrecht naar Almere doe je er een kwartier langer over. Tussen Hilversum en Eemnes komt doordat er een verbindingsweg is afgesloten. En je hebt een grensfile op de A37 van Holsloot naar Duitsland. 10 minuten vertraging daar rondom die grens. Dit is alleen met het nieuws van 5:30. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De droogte begint in ons land voor steeds meer problemen te zorgen. Zo gaat de haven van Deventer vanaf zaterdag voor onbepaalde tijd dicht. Dat komt omdat de waterstand te laag is. En eerder ging het Twentekanaal ook al dicht vanwege de droogte. En dat raakt tientallen schepen, zegt de brancheorganisatie bij de NOS.
4: 40 schepen vervoert wel een hele hoop lading. Want in één schip gaat er gemiddeld een hoeveelheid van 100 tot 120 vrachtauto's. Dus in die zin gaat het wel om hele grote aantallen. Al klinkt dus het aantal van 40 schepen nog relatief laag.
3: Volgens Rijkswaterstaat ligt het neerslagtekort inmiddels ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar. Er zijn opnieuw meer mensen gaan sporten bij fitnessketen Basic Fit. Dat komt doordat er in meerdere Europese landen nieuwe locaties zijn bijgekomen en doordat de sportscholen er gemiddeld meer leden bij kregen. Basic Fit is de grootste fitnessketen van Europa. Ruim 6 miljoen mensen zijn er lid. En na de deelscooter en de deelfiets gebruiken we steeds vaker een deelauto. Het aantal deelauto's groeide afgelopen jaar met 15%, blijkt uit cijfers. En ook duikt ze in steeds meer gemeenten op, ook buiten de grote steden. Deelauto's zijn een stuk populairder geworden omdat meer mensen wel een rijbewijs, maar geen eigen auto hebben. En sommige mensen vinden het vooral flink schelen in de kosten, zeker als je niet elke dag rijdt. Ja, en je hoeft je niet druk te maken over onderhoud of een parkeerplek.
1: Dit is Joe met Jorien Renkema.
2: Earth, Wind & Fire hoor je zo meteen hier. Boogie Wonderland. Meteen na die prachtige van Eric Clapton. Wonderful

0: De op maat gemaakte quiz.
1: En daarvoor schakel ik over naar Barbara. Dag Barbara.
2: Hallo Jurien.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
1: Fijn, jij klinkt alsof je er echt heel veel zin in hebt in dit spel.
2: Ja, best wel.
1: Ja, nou, daar word ik heel blij van. En het is ook logisch dat je er zin in hebt, want nou, je kan een prachtig Joe Strandlaken winnen. Ja, en deze quiz die is speciaal voor jou gemaakt over jouw grote idool.
2: Ja.
1: Of je klinkt een beetje twijfelachtig. Wil je haar wel zo noemen?
2: Groot vind ik een groot woord, maar ik heb dat een topmens gevonden.
1: Ja, Tina Turner hebben we het over.
2: Tina Turner, ja, zeker.
1: Wat vind je het allerleukste aan Tina?
2: Ja, het is gewoon een podiumbeest.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ben je daar wel eens een keer live bij geweest? Heb je dat met eigen ogen gezien?
2: Ik heb het met eigen ogen gezien, ja.
1: Wanneer was dat?
2: Ja, weet ik veel. Ergens in Groningen. Ik weet niet meer wanneer.
1: Oké, maar recent? Of was dat echt zeg maar in de jaren 80, jaren 70, weet ik het?
2: In de jaren 90 ergens.
1: Oh, leuk.
2: Ja,
1: mooie
2: tijd. Dat was geweldig. Ja. Zat ze op in Groningen, een stadspark. En ik weet nog wel dat ik in de zette een klein Tina Turnertje over het podium zag huppelen.
1: Oh, dat je zo ver weg stond, bedoel je?
2: Ja.
1: Maar goed, je bent erbij geweest, dat kan je dan zeggen. Hè? Daar gaat het om.
2: Ik kan zeggen, ik ben erbij geweest.
1: Nou, we gaan kijken hoe ver jouw liefde voor Tina Turner jou gaat brengen in deze op maat gemaakte quiz over Tina dus. Als je alle drie de antwoorden zo meteen goed hebt, dan win jij dus dat Joe Strandlaken. En wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. Ik wil van jou gewoon de goede titels horen van liedjes. Je krijgt straks een outro te horen, dus de laatste seconde van een Tina Turner liedje. Een stukje songtekst ga ik voordragen en een intro. En nou ja, dat spreekt allemaal voor zich volgens mij.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En ik heb het ook niet heel moeilijk gemaakt hoor, geef ik eerlijk toe. Dus dit gaat jou lukken.
2: Top. Oh, ik ga mijn best doen. Nee, kan ik niet doen.
1: Zo is het. Barbara, we gaan beginnen bij een begin. Maar de vraag is, welk begin is dit?
0: Intro.
2: Volgens mij we don't need another hero.
1: Je mag nog één gokje doen van mij.
2: Ik kom er niet op.
1: Oh, what's love got to do with it?
2: Die was hem, ja, ik kom er niet op.
1: Nou, we spelen gewoon wel even verder voor de eer, hoor.
0: Songtekst.
1: De tekst die ik voor je heb is... I call you when I need you, my heart's on fire.
2: De best.
1: Ja, natuurlijk. Zal ik die dan ook draaien zometeen voor je?
2: Die doet dat.
1: Oké, nou doen we dan alleen die laatste nog eventjes. Welke van Tina eindigt zo?
0: Outro.
2: Ik zou het niet weten.
1: Nee, baby. Nou ja, het maakt ook niet zo heel veel uit voor het verloop van het spel. Het was River Deep Mountain High.
2: Oh, ja. Nou ja. Wie het zegt, ja.
1: Hey, in ieder geval Tina...

allemaal. Barbara Marsen was wel een hele leuke kandidaat voor de Op Maat Gemaakte Quiz. Over Tina Turner ging die vandaag. Wil jij morgen meedoen met de Op Maat Gemaakte Quiz? Wil je een intro, een songtekst en een outro raden van een artiest die jij helemaal te gek vindt? Geef je dan nu op via de Joe-app? Misschien wel over Mariah Carey.

0: live-versie. Want in 2007 leende Rihanna dit liedje ook nog eventjes. En die maakte daar SOS mee. Ook heel lekker. Maar de softcell-versie hoorde je zojuist op Joe. Het is 5 voor 6. Zometeen praat Alain ons bij over het nieuws.
1: Ja, met zometeen oud Ajaxiet Dusan Tadic. Hij heeft getekend bij NEC, maar hij had ook terug kunnen keren naar Amsterdam.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internet. Abonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt. Joehoe! Dus allemaal.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: Goedenavond, het is 6 uur, het nieuws van nu.nl. Alleen Altena.
10: Goedenavond. Een zwaar ongeluk op de A17 bij Moerdijk. Daarbij is een dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook staat volgens Omroep Brabant een vrachtwagen in brand. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat er 3 vrachtwagens bij betrokken zijn. De snelweg is in de richting van Breda dicht en het gaat waarschijnlijk uren duren. Er wordt nog altijd gezocht naar de inzittenden van een gecrashte auto in Amsterdam. Ze zijn op de vlucht voor de politie. Er worden een helikopter, drones en honden ingezet. In de gecrashte auto zitten mogelijk explosieven die bij een plofkraak in Duitsland zijn gebruikt. Daarom zijn meerdere gebouwen en een verzorgingstehuis ontruimd. Na een explosie in een winkelcentrum in Japan is er met 20 tot 30 mensen nog geen contact. Dat melden lokale media. De explosie ontstond na een aardbeving. Die had een kracht van 7,1. Na de ontploffing stort het winkelcentrum deels in. En sport, de kersverse NEC'er Dusan Tadic had ook teruggekund naar zijn oude club Ajax. Maar de 37-jarige Serviër bedankte daarvoor omdat Ajax hem alleen wilde als trainer. En daar is hij naar eigen zeggen nog niet aan toe. Hij wil gewoon nog voetballen. Tadic tekende gisteren een contract voor 2 jaar bij NEC. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 17 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Dan wordt het 30 tot 35 graden.
9: De Joe verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment staan er 12 files in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen met de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen het Gaag Aqueduct en Schipluiden heb je een 30 minuten vertraging. Dan de A15 van Oostvoorne naar Ridderkerk. Een kwartier vertraging tussen Rozenburg Centrum en de Botlektunnel. Komt door een defecte vrachtwagen. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is een ongeval gebeurd. Zorgt momenteel voor 25 minuten vertraging tussen Best en de brug over het Wilhelminakanaal. En je hoort het net van alleen in het nieuws. Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de A17... van Roosendaal naar Moerdijk, ter hoogte van Standaard Buiten. Verkeer richting Rotterdam, die volgt het beste Zierikzee. Daar ga je over de A59, de A29 en de A15.
11: Dit is Joe met Jorien Renkema.
9: Goedenavond. Zometeen kun je heerlijk meezingen met de Backstreet Boys. I want it.

0: met inderdaad I Want It That Way. 6:09, je luistert naar de middagshow van Joe. Die is deze zomer even zonder Kai, maar met mij, Jorien. En natuurlijk met Alain van het nieuws. Alain, goeie avond.
1: Ja, goeie avond.
0: 24 uur geleden hadden wij het hier in de middagshow over een brug in Griekenland.
1: Ja, klopt.
0: Die is een paar jaar geleden ingestort. Maar het nieuws was eigenlijk dat daar nog steeds mensen overheen rijden. Over een half ingestorte brug, die dus nooit gerestaureerd is, blijkbaar. En nou, met gevaar voor eigen leven besluiten er nog steeds mensen over die brug heen te rijden. En je hebt nu weer brugnieuws.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Nu een brug dichter bij huis. Een gloednieuwe brug tussen Gelderland en Limburg. Dat blijkt namelijk een echte caravan killer te zijn.
0: Caravan killer.
1: De ene na de andere caravan of camper die rijdt zich erop vast. En ook deze vrouw is slachtoffer, hoort om Gelderland.
2: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem. Balen, zeker, ja. Het begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
1: Ja, die brug die is zo smal dat ook automobilisten, dus gewone auto's, massaal hun velgen bekrassen.
0: Oh, dat is pijnlijk, hè?
1: Ja, dat is gebeurt, echt ja. Heel pijnlijk. Ook een duur grapje natuurlijk.
0: Zeker.
1: En de gemeente, ja, die doet er niets aan. En dus hebben buurtbewoners nu maar zelf twee waarschuwingsborden geknutseld met op de tekst: caravan past niet.
0: Ik zie nu ook in mijn schermen een foto hiervan. Met inderdaad echt zo'n heel amateuristisch kartonnen bordje. Caravan past niet. Ja, vind ik dan wel heel sympathiek van mensen. Nou, hoewel die er waarschijnlijk zelf ook gewoon last van hebben als er weer voor de zoveelste keer een caravan daar vast zit.
1: Nou ja, absoluut. En inderdaad, op die foto, ik heb hem er eventjes erbij gevoegd, je ziet daarin ook onderop een soort van stalen buizen.
0: Ja.
1: Om maar aan te geven, ja, die weg is versmald. Zo min mogelijk verkeer moet er eigenlijk overheen. Ik denk dat ze dat hebben willen uitstralen. Maar ja, dat ziet er wel zo smal uit. Het lijkt wel alsof eigenlijk geen enkele normale auto daar langs
0: kan. Nee, het ziet er gewoon uit als een soort fietsbrug of zo.
1: Ja.
0: Maar je mag hier dus wettelijk gezien wel met de auto overheen. Maar
1: absoluut.
0: Wel echt met gevaar voor eigen velgen dus.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Gevaar
1: ja.
0: Voor eigen caravan. Ja, ik dacht net toen ik die foto zag van ja, het is ook gewoon heel dom. Want waarom besluit je dan daar toch overheen te gaan rijden met je caravan? Want het ziet er heel smal uit. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook, ja, als je er helemaal voor staat, dan moet je wel, hè?
1: Nou ja, dan ga je in ieder geval niet zo snel terug. En ik denk dat ook heel veel mensen denken, we gaan het toch gewoon proberen. Het zal wel meevallen.
0: Ja, nou, dus misschien moeten wij dan bij deze voor eens en voor altijd vertellen waar je dus niet overheen moet rijden met je caravan.
1: Ja, dat is de brug over het spoor tussen Groesbeek en Molenhoek.
0: Doe het niet.

geloof ik, van een, volgens mij een Duits automerk. Nou, ik weet niet helemaal precies meer van de hoed aan de rand, maar er was in ieder geval een reclame met dit liedje eronder. En dan zag ik van die kippen die gingen dansen. Ja, als je dat eenmaal hebt gezien, dan krijg je dat niet meer van je netvlies af. Diana Ross hoorde je en Upside Down op Joe. We zijn er inmiddels aan gewend dat je in de meeste Amerikaanse rapnummers heel veel scheldwoorden hoort. Maar in het rapnummer dat je nu gaat horen op Joe, hoor je dat niet. En dat hebben we te danken aan Stevie Wonder. Dit nummer is namelijk origineel van Stevie Wonder. Er zit een behoorlijke sample in van een liedje van hem. En deze Coolio, want daar gaat het over, die wilde er een rapnummer van maken. Maar moest hij wel toestemming hebben van Stevie Wonder. Nou, hij liet dus zijn liedje horen aan Stevie Wonder. Hij zei, hey, wat vind je hiervan? Mag ik dit uitbrengen? Waarop Stevie zei, nou, nee. Je moet de tekst herschrijven. Ik wil er geen gevloek in. En dus hebben ze een nieuwe versie gemaakt en weer een nieuwe versie en weer een nieuwe versie. Net zolang totdat Stevie Wonder zei, ja, zo is hij goed. En dat is dus de versie waarin niet wordt gevloekt. Let maar eens op. Coolio. Dit is Gangsta's Paradise.

0: Allen, vertel, wat zit er zo meteen in het nieuws van 7:30?
1: Nou, eerst auto's rammen, daarna keurig inparkeren. Ik ga het zo hebben over een joyride van 2 militairen in een opvallend voertuig.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: erin of doneer.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
16: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Goedenavond. Vanavond kan het iets afkoelen. 18 graden wordt het. Morgen krijgen we een tropische dag. Bereid je maar vast voor, leg je korte broek maar klaar. Want het wordt morgen tussen de 30 en 35 graden. De Joe verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan nog maar 5 files in Nederland. En slechts 2 daarvan zijn 10 minuten. En langer zijn ze er niet. De A8 Amsterdam naar Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en Brug over de Zaan heb je dus 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A37 van Holsloot naar Meppen. Daar gaat het dus om een grensfile bij Zwarte Meer. Wel even opletten op de A17 als je daar rijdt. Van Roosendaal naar Moerdijk. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen ter hoogte van Standaard Buiten. Verkeer richting Rotterdam kan het beste Zierikzee volgen. Dan ga je over de A59, de A29 en de A15. Dit is het nieuws van exact 6:30. Dit is Allen.
7: Goedenavond. Ja, ik ga nog even door over dat ongeluk op de A17 bij Moerdijk. Een zwaar ongeluk is daar gebeurd met 3 vrachtwagens. En daarbij is een dode gevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. En ook staat volgens Omroep Brabant een vrachtwagen in brand. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De snelweg is in de richting van Breda dicht. En dat gaat nog tot diep in de nacht duren. De overheid schoot tekort bij het beschermen van de familie van Nebil B. Dat is de kroongetuige in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi. Na de bekendmaking van de kroongetuigendeal 8 jaar geleden werd Nebils onschuldige broer vermoord. De familie spande later een zaak aan, maar krijgt ondanks de erkenning geen extra schadevergoeding. En daarom gaan ze in hoger beroep. En 2 Britse militairen zijn opgepakt nadat ze na een avondje uit met een 15 ton zware panzerwagen over een legerbasis reden. Op beeld is te zien hoe het voertuig meerdere geparkeerde auto's ramt met een schade van zeker 100.000 euro. Ja, de rit eindigde dan wel weer opvallend netjes, want na de ravage werd de panzerwagen keurig in een parkeervak gezet. Ja. Nou, niemand raakte verder gewond, de 2 militairen zijn aangehouden, het Britse leger onderzoekt de zaak.
3: Maar ik denk wel dat we kunnen stellen dat deze militairen binnenkort ex-militairen zijn en op zoek te gaan naar een andere baan, toch?
7: Ik denk mission failed.
3: Ja.
8: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Jazeker, ook met Roxette, The Look, hoor je zo meteen hier op Joe. Dat is meteen na

0: Rockset op Joe. The Look. Het is vandaag 28 juli. We zitten op dag 2 van de middagshow. En sinds vanmiddag hebben we een nieuwe koploper in het klassement van de Alpha Battle. Ja, spelen we iedere dag om 4:15 dat spel. Vandaag was dat met Jamila. En ik vroeg Jamila of ze de Alpha Battle een beetje kent. Of ze vaker meedoet aan de andere kant van de radio. Nou, dit is wat ze zei.
1: Elke keer als ik avonddienst heb wel, ja.
0: Oké, okay, dus je weet een beetje hoe het werkt.
1: Ja.
0: Nou, dat wist ze zeker, want Jamila ging als een speer. Ja, gewoon alles is goedgekeurd, dus dat is heel fijn. Dan ben je natuurlijk heel benieuwd op welke score je bent uitgekomen.
1: Ja.
0: 10 punten.
1: Oh, kijk aan.
0: 10 goede antwoorden wist ze dus te geven. En daarmee maakt ze behoorlijk kans op die 1000 euro. Want dat is hoe de Alpha Battle werkt. Ik zei al, het is dag 2. Want nou, we spelen dus 4 keer in de week de Alpha Battle. En wie aan het einde van de week, en dat is op donderdag, de hoogste score heeft van de week, die wint dus 1000 euro. Dus morgen een nieuwe ronde. Als jij het beter denkt te kunnen dan Jamila, nou, dan moet je van goede huizen komen. Dan kan je een gokje wagen. Misschien haal je wel 11 punten. En dan ga jij er vandoor met die 1000 euro. Nou, donderdag zullen we...

0: en Angel Eyes. Dansend is hij zojuist het studio binnengekomen. Ja. Het is Guido Kuijn.
1: Hey Jorien, goedenavond.
0: Ben je zo'n fan van Wet, Wet, Wet?
2: Ja, ik vind het zo heerlijk zweven.
0: Ja, ja, dat is het ook. Ja, je bent helemaal in de goede mood om zo meteen de avondshow te gaan doen hier op Joop.
2: Zeker weten.
0: Vaste prik, vaste vraag van mij is, wat zat er in de magnetron vanavond?
2: In de magnetron zat vanavond lasagne.
0: Oh, lekker.
2: Ja, was heerlijk met, hoe heet die saus ook weer? Die
0: tussen... Bechamel saus.
2: Bechamel, geweldig.
0: Jij kookt altijd zelf, hè? Dus jij hebt geen kant-en-klare magnetronmaaltijden, maar jij doet altijd gewoon je eigen maaltjes in de magnetron.
2: Ja, mijn vriendin en ik wisselen dat af. Dus de ene dag kook ik, de andere dag kook zij. En dan leggen we het in de koelkast voor elkaar.
0: En is zo'n lasagne, is dat dan gemaakt met een pakje? Of helemaal from scratch zelf?
2: Ja, ik ben zelf echt een pakjesman. Maar mijn vriendin die haat dat. Dus die heeft dit helemaal zelf naar eigen inzicht gemaakt.
0: Lekker, lekker.
2: Ja, dat is knap, hoor.
0: We gaan zo meteen Minute to Win It spelen na 7 uur. Dat is jouw vaste spelletje, waarin je in 1 minuut tijd zoveel mogelijk begrippen moet raden. Jij als Joe-luisteraar. En lukt je dat, dan win je het Joe-prijzenpakket. Ja. En Danielle, geloof me, het Joe-prijzenpakket, dat wil je echt winnen, hoor.
3: Oh, leuk. Ik ben benieuwd.
0: Ja, want Guido, misschien moeten we even een klein tipje van de sluier lichten. Wat zit er allemaal in het Joe-prijzenpakket?
2: Nou, Danielle, is misschien leuk voor jou om te weten. We hebben hier in het Joe-pand een grote prijzenkast staan. Maar dat is echt een joekel. Staan er eigenlijk meerdere naast elkaar in een soort gang. En wat ik doe elke avond...
0: Er zit een heel groot hangslot op ook. Het is echt top secret.
2: Ja, klopt. Ja. En die maak ik dan open. En dan,
0: heb jij die sleutel zelf? Of moet je die elke keer bij de beveiliger ophalen?
2: Ja, dat is elke dag een nieuwe code.
0: Oh,
2: ja, dus en een sleutel en een nieuwe code. Ja. En dan krijg je toegang. De beveiliger loopt ook mee altijd.
0: Weet
2: je, wat je ziet in die films, als ze bij een grote bank naar binnen gaan.
0: Ja, je mag niet in je eentje daar bij die prijzenkast staan. Nee, dat snap ik.
2: Nee. En wat die beveiliger dan doet, ja, het is een hele aardige jongen. Maar wat hij altijd doet, als ik dan net die kluis inloop, dan geeft hij mij een duw. Dan val ik om. En wat ik in mijn val meeneem, dat is allemaal voor jou.
3: Nou, dan hoop ik dat je een goede val hebt gemaakt.
2: Ja, dat gaat vanavond nog gebeuren als jij in ieder geval gaat winnen bij Minute to Win It.
3: Oké, ik ben, ik ga mijn best doen.
0: Nou, meer kan je niet doen. Nee, Danielle, het idee is altijd dat je zelf als kandidaat mag kiezen met wie je wil gaan spelen. Dus, wie er dan die begrippen mag gaan omschrijven. Choose wisely, zou ik zeggen. Maar voor wie ga je?
3: Ik vond het heel moeilijk, dus ik heb de dobbelsteen gedaan en die was op jou.
0: Op mij?
3: Ja.
0: Oh, nou, dat vind ik hartstikke leuk. En ik denk ook dat dat heel wijselijk is gekozen. Want Danielle, ik weet niet of je vaker luistert naar Minute to Win It, maar...
2: Gaan we nu dit krijgen, ja?
0: Ja, nu gaan we dit krijgen. Nou, ik verheug me erop. Tot zo.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmelk, the moo you can't resist.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving. Even bollen. Iedereen.

0: bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met muziek van Queen en de Bee Gees. Net nieuws om 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. De regio Twente heeft minister Karremans van Waterstaat om financiële hulp gevraagd. De omgeving wordt hard getroffen doordat het Twentekanaal voorlopig dicht is voor scheepvaart. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. En dat is dus ook een stuk duurder. Hoe lang het kanaal nog dicht blijft is niet duidelijk. Dat hangt er vanaf wanneer het waterpeil weer gaat stijgen. Het is nog niet duidelijk wanneer buurtbewoners in Amsterdam-Osdorp terug naar huis kunnen. Meerdere woningen en een verzorgingstehuis werden daar vanmiddag ontruimd na een politieachtervolging die eindigde in een crash. Mogelijk liggen er nog explosieven in die auto. De inzittenden zijn na de botsing gevlucht. Naar hen wordt nog gezocht. Ze zouden verdacht worden van een plofkraak in Duitsland. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Hij ging vanmiddag op bezoek in het Witte Huis en dat was voor het eerst sinds ze daar ruzie kregen. De twee hebben vooral gepraat over het produceren van Patriot-raketten. Amerika maakte eerder bekend dat Oekraïne misschien een licentie krijgt om die wapens zelf te gaan maken. En een bijzondere operatie dan nog in Italië. Een blinde vrouw kan daardoor nu weer zien. Dat is gelukt dankzij een transplantatie met een deel van het netvlies. Het is een operatie die nog nooit eerder is uitgevoerd. Toch wil dat niet zeggen dat andere mensen hier nu ook door geholpen kunnen worden. Een Nederlandse arts benadrukt bij RTL Nieuws dat het om een uitzonderlijke situatie gaat die bij de meeste patiënten waarschijnlijk nog niet mogelijk is. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 16. Morgen wordt tropisch met temperaturen tot wel 35 graden.
2: Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: En we spelen zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder gaan we dansen met de Bee Gees. Maar eerst de toverstof stok van Queen. Sorry. Nou, kom maar, Freddy.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier. Met zometeen Doe Maar en ook nog Celine Dion.
1: Minute to Win It.
0: Dat allemaal direct na een nieuwe ronde van Minute to Win It. Jorien, goedenavond.
2: Hey Guido.
0: Wij spelen vanavond met Danielle. En Danielle heeft een waanzinnige hobby ontwikkeld. Want Danielle, wat doe jij tegenwoordig?
3: Ik ben stekjes aan het maken van planten.
0: Jij bent een eigen bos aan het creëren.
3: Ja.
0: Wat grappig, maar ja, ik heb dat echt nog nooit gedaan. Dus dat is dan nieuwe plantenmaker? Geen idee.
3: Ja, dus eigenlijk gewoon van bestaande planten ga je dan afknippen... en dan maak je daar dus weer een nieuwe plant van.
0: Oh, ja. Maar hoeveel heb je er al gedaan?
3: Ik heb nu gisteren eigenlijk 7 plantjes weer verpot. Dus die zijn dan... Ja, en dan ga ik weer nieuwe plantjes maken. En dan ga je steeds een stadium 1, 2, 3. En dan geef je ze weg.
2: Maar je begint met je eigen intratuin.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ik zou maar beginnen met een magazijn aanleggen. Maar je geeft ze dus weg. Wat leuk.
3: Ja, want ik heb sowieso thuis al 40, 50 planten staan.
0: Wat? Dus,
3: ja, dit is een jungle.
2: Jij bent zo'n plantbom, Danielle.
3: Wat is dat?
2: Dat noemen van die hippe meiden, die noemen zichzelf plantman. Want die hebben dan hun hele huis vol met planten. En die zijn gewoon een soort moedertje aan het spelen over al hun planten.
3: Nou, ik ben denk ik eerder de moeder van onze katten.
2: Die heb je ook nog, de catmom. Ja, nou, zeker. Ja.
0: Danielle, als jij ooit op vakantie gaat, mij niet bellen.
2: Ja, planten en katten. Ja,
0: is een dagtaak, in ieder geval.
3: Ja, dit is het wel, ja.
0: Danielle, eens even kijken of wij jou het Joe Prijspakket op mogen sturen. Je gaat meedoen met de nieuwe ronde Minute to Win It. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je het Joe Prijspakket. Je wilde met Jorien spelen vanavond. Dus ik ga op de jurybank zitten. Maar wens jullie ook veel succes. Dan gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Oké, dit is zo'n grote hoed die ze in Mexico dragen.
3: Een cowboyhoed?
2: Nee.
3: Sombrero.
2: Ja, die.
3: Sombrero.
2: Deze zit in Sesamstraat en die eet heel veel...
3: Monsters.
2: Ja! Dit is een dingetje dat nam je mee naar de wiskundeles vroeger. Je had je passer en je...
3: Je rekenmachine.
2: Nee, die andere.
3: Geodriehoek?
2: Ja! Dit is de plek waar je je kleren probeert in de winkel.
3: Pashokje?
2: Ja. En dan hebben we dit. Zit in de auto. Dat is vaak zo'n hendel die je omhoog kan trekken. En dan komt je auto in één keer tot stilstand.
0: Ja! Nou, de plan.
2: Krijgen wij bonuspunten voor alle seconden die we over hebben? Want dit was gewoon goed, Guido. Geef toe.
0: Nee, het was supergoed. Maar wat wil je? Wil je die bonuspunten verzilveren voor planten bij Danielle of zo?
2: Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld.
0: Danielle, je had nog 25 seconden over. Zou je 25 stekjes naar Jorien Rinker met willen sturen?
2: Dat wil ik best doen. Nou, ik zie ze tegemoet hoor. Leuk.
0: Is dat
2: een keer wat gewonnen.
0: Ja, zo is het. En wij gaan het Joe Prijspakket jouw kant op sturen, Danielle. Gefeliciteerd.
3: Hartstikke leuk. Doe voorzichtig met je vallen, hè.
2: Ja. Je vallen in de prijzenkast.
0: Oh, ja, zeker. Ja, ik ga zo meteen de prijzenkast in. Dan, als ik dan val, ga ik kijken wat ik voor je kan pakken.
3: Nou, hartstikke lief. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.
2: Was gezellig, Danielle.
3: Doei. Dankjewel. Doei.
2: Love you. Oh. Ja, toch een beetje mijn vriendin nu.
0: Plantmams onder elkaar. Dat is ongelooflijk.

0: Met Boston en More Than A Feeling. Je hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Bon Jovi, Nick Kershaw en Horus. Oh, daar zijn ze al. The Three Little Birds van Bob Marley. Zometeen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
12: Nou ja, zou je me hebben. Goedenavond met Bon Jovi, Always, zometeen ook Bob Marley en de Wailers, Three Little Birds, direct naar Nick Kershaw.

0: Bob Marley en de Wailers, Three Little Birds bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik heb een fascinatie voor hedendaagse technieken. Zoals natuurlijk AI. Maar AI begint een beetje eng te worden. Want er zijn nu mensen bang dat AI te overtuigend wordt. En dat zou ook lastig kunnen worden bij verkiezingen bijvoorbeeld later. Dat ze zeggen, nee, dat is de beste partij. Dus mijn stemadvies voor nu alvast, geloof niet te veel in AI. Maak je eigen beslissingen als het in ieder geval om de politiek gaat. Maar er is toch één ding waarin ik AI echt ten zeerste kan aanraden. En dat is de keuze voor een radiozender. Kom er maar in.
1: Als je op zoek bent naar een zender met vrolijke herkenbaarheid, een hoog energieniveau en een flinke dosis 70s, 80s en 90s... Dan moet je Joe echt aanzetten. Bekende hits, feel good vibes en gewoon lekker doorluisterbare muziek. Dus, lekker aanzetten maar.
0: Lekker aanzetten maar. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Dan hoor je zo meteen Bon Jovi en ook Los Lobos. Eerst Propaganda.

Lobos en La Bamba bij Joe. Ik sloeg vanmorgen de krant open en ik zag mijn favoriete krantenkop van dit jaar tot nu toe. Stond het volgende. De zomer gaat door. Alsof die was afgelast. Nee, de zomer gaat zeker door. Morgen zelfs temperaturen tot 36 graden. Goeiedag, zeg. En ben je dan iemand die liever binnen, het liefst in de airco gaat zitten, of ga je juist lekker naar buiten vitamine D scheppen? Hoe dan ook, en misschien ook als je zelf thuis geen airco hebt, klein tipje van mij, klein tipje van Guido. Ja, misschien ken je hem al. De plantenspuit. Fantastisch apparaat. Doe je water in, heb je het echt heet, spuit je een beetje zo over je lichaam, koel je heel snel weer vanaf. En anders gewoon lekker gaan zweten. Wat je zelf wil. Zometeen hier bij Joe. Cool in the Gang. Let's Go Dancing. Naar Carly Simon. You're So Vain.

0: Ja. Cool in the gang en Let's Go Dancing bij Joe. Met zometeen Madonna en ook MC Hammer. En als je zelf nog invloed wil hebben op de muziek... is dit het moment om de app van Joe te openen... en te stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag... maar dan in 1972. De twee liedjes waar je uit kunt kiezen staan nu dus klaar in de app. Stem op je favoriet, het liedje met de meeste stemmen straks... en het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. De overheid komt met een belangrijke waarschuwing... voor vakantiegangers die nog naar Spanje gaan.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Get ready for the OG. All y'all
0: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris.
3: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen 2 stuks.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Dit is jouw... Met Madonna en Borderline, het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
18: Goedenavond. Opletten als je op vakantie gaat naar Spanje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het hele land aangescherpt naar geel vanwege de natuurbranden daar. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn. Je kan nog wel naar Spanje reizen, maar het advies is om vooraf goed te controleren of jouw vakantiebestemming nog veilig en bereikbaar is. Een 55-jarige man moet 2 jaar de cel in voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 7. Het gebeurde vorig jaar in een park in Rotterdam. Het meisje verdween heel even uit het zicht van haar moeder toen het misging. Ze werd door de man aangesproken en het riet ingetrokken. Hij werd een paar dagen later aangehouden en krijgt nu ook TBS met dwangverpleging. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder ook al voor behandeld. De man viel de vrouwen aan met 2 grote keukenmessen. 2 van hen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. In heel Europa is de camper hartstikke populair, maar hier in Nederland gaan we juist voor de caravan. Dat past natuurlijk perfect bij onze kampeercultuur. Je hebt er alles wat je nodig hebt, vindt ook deze liefhebber bij RTL Nieuws.
19: Het mooiste eigenlijk wat er is, hè? Het huisje op wielen. Je zet hem neer en je pakt de fiets en je trapt rond of je pakt de auto voor de boodschappen. En dat is altijd met een camper wat moeilijker.
18: En bovendien is de camper vaak een stuk duurder dan een caravan. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en warm. Uiteindelijk koelt het vanavond af tot een graad of 16. Morgen wordt het zonnig en tropisch met temperaturen tot wel 35 graden.
3: Dit is Joe met Guido Kuyn.
17: Nou, er wordt zweet in de caravan. Je hoort hier de beste de 70s, 80s en 90s... met zometeen Kate Bush en ook MC Hammer. Direct naar Madonna. Ciao!

0: MC Hammer. You can't touch this bij Joe. Zometeen nog Starship en ook Kate Bush. Wuthering Heights komt eraan. Het is 28 juli 2026, de dag waarop naar buiten kwam dat er minder verkeersongevallen zijn. De eerste helft van het jaar waren er zo'n 53.000 ongevallen. En dat is bijna 4% minder dan vorig jaar. Het komt misschien ook omdat we voorzichtiger zijn met de auto waarin we rijden. Want het aantal deelauto's is het de afgelopen jaar ook flink toegenomen. 15% meer deelauto's waarin we rijden. Naast grote steden zijn er nu ook steeds meer deelauto's te vinden in gemeenten buiten de stad. En ze zijn zo populair dat meer mensen wel een rijbewijs hebben, maar geen auto. En dat scheelt natuurlijk ook in de kosten, hè, want je hebt geen last van onderhoud en een vaste parkeerplek. Dus kan je gewoon lekker rijden wanneer je wil.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En na deze reclame voor deelauto's is het tijd om lekker te gaan stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1972. Er staan er twee liedjes voor je klaar in de app. Je kunt tikken op jouw favoriet. Maar ga je dan voor Proko Harum en A Wider Shade of Pale?

elk van deze liedjes heb je meer zin vanavond. Proca Harum, A Wider Shade of Pale of the Boys. Give up your guns. Stemmen op jouw favoriet? Doe je nu in de app van Joe. Een liedje met de meeste stemmen straks naar Starship. En dit is Kate Bush.

0: allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Starship, We Built This City.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En laten we muzikaal gezien even een uitstapje maken naar het jaar 1972. Ja, in 1972 verdween het zilvergeld. Tot die tijd was muntgeld gemaakt van zilver, maar dat zilver werd te veel waard. Waardoor het voor kon komen dat in een munt van een gulden meer zilver zat dan die gulden waard was. Dus daarom zijn ze overgestapt op nikkel, want het is zo'n 100 keer goedkoper dan zilver. In de top 40 vandaag, 28 juli, maar dan in 1972, stonden deze twee liedjes. Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

0: Give Up Your Guns. Er is druk gestemd in de app van Joe. En uiteindelijk met 64% van de stemmen is de winnaar van vandaag. Ik bouw de spanning even op. Komt-ie? Broken Harem.
1: Oh ja, die had je ook nog.

De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Morgen kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje uit 1985 in een nieuwe editie van Oh.

0: nummers die het beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks UB40, ook Aretha Franklin, net als Wham.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En ook muziek van Aretha Franklin. Ting komt eraan, net als In Excess en Suicide Blonde.

bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Terwijl morgen de mussen van het dak gaan vallen, dus bereid je voor om ze op te vangen. En vergeet ook niet te smeren, hè? Belangrijk. Zometeen een band die klinkt als de factor van een zonnebrandfles. UB40 of UB40. Here I am. Hoi naar Icehouse in Crazy.

Joe. En heb je al leuke plannen voor tijdens de vakantie? Misschien al leuke uitjes gepland? Of juist niet? Als je dat nog niet hebt, check even de ochtendshow hier op Joe met Edwin. Want iedere ochtend doet hij Rank het uitje. Dan hoor je wat de leukste uitjes van Nederland zijn en welke juist niet. Dus dan weet je precies waar je wel en niet naartoe moet deze zomervakantie. Maar blijf bij Joe voor Dan Hartman.

0: Hartman, Relight My Fire bij Joe. Met alle destijden 70s, 80s en 90s. Straks muziek van de voornaam Blanche. What's up? Tina Turner komt eraan. En Rebecca met het nieuws. Goedenavond.
1: Ja, ga je deze zomer op vakantie naar Napels? Dan is er één ding wat je vooral niet moet doen.

0: tour. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Met muziek van Tina Turner, Private Dancer. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
18: Goedenavond. Er is nog altijd een grote politieactie gaande in Amsterdam-Osdorp. Een flink gebied is daar ontruimd omdat er een grote hoeveelheid explosieven in een auto gevonden werd. Bomexperts zijn bezig om die op te ruimen, maar moeten voorzichtig te werk gaan. Dat vertelt de veiligheidsregio bij RTL Nieuws.
19: Dat proces duurt heel lang, dus ja, voorlopig kunnen bewoners ook nog niet terug. Het moet zorgvuldig veilig gebeuren voor de hulpverleners en we willen ook voorkomen dat er schade ontstaat.
18: Inmiddels zijn alle explosieven uit de auto. Die crashte vanmiddag in de woonwijk na een politieachtervolging. De inzittenden zijn gevlucht. Zij worden gezocht voor een plofkraak in Duitsland. Opletten als je op vakantie gaat naar Spanje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het hele land aangescherpt naar geel vanwege de natuurbranden daar. Betekent dat er veiligheidsrisico's zijn. Je kan wel nog naar Spanje reizen, maar het advies is om vooraf goed te controleren of jouw bestemming nog veilig en bereikbaar is. Klanten van de ING kunnen vanaf oktober via internetbankieren niet meer met iDeal betalen. Die dienst verandert dan in Wero en de techniek die daarvoor gebruikt gaat worden werkt niet met de betaalscanner van de ING. Als je iets wil kopen met iDeal, dan kan dat wel nog via de app van ING. Ze raden dus ook aan om die te gaan gebruiken. Andere banken hebben geen last van deze problemen. En in het Italiaanse Napels zijn ze helemaal klaar met toeristen die een plekje op het strand proberen te reserveren. 'S Avonds laat worden er massaal parasols, lichtbedden en strandstoelen neergezet in de hoop dat mensen alvast een plekje hebben voor de dag erna. Maar dat is niet de bedoeling. De politie grijpt deze zomer in, alles wordt gewoon weer weggehaald. En wie betrapt wordt, krijgt een boete tot wel €500. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en warm en uiteindelijk koelt het vanavond af tot een graad of 16. Morgen wordt zonnig en tropisch met temperaturen tot wel 35 graden.
20: Dit is Joe met Guido Kuijn.
17: Ja, goedenavond. Ik heb muziek van ABBA voor je. Ook de voornaam Blans komen eraan. Eerst Tina Turner en Private Dancer.

Roger Glover and Friends, Love is All bij Joe. Straks nog ABBA met Super Trooper. Maar eerst vraag ik me af, voel jij je vanavond die ene speciale? Die 1 uit 40. Want zo groot is de kans. 1 op de 40 mensen wint de volle 100 euro in de 10 voor 10. En die 10 voor 10 gaan we zo meteen weer spelen, rond 10 voor 10. Dus ben je in een winning mood? Hou je telefoon in de buurt. Over een kwartier geef je op en maak je kans op 100 euro. Dit is Van Amblans en WhatsApp.

Super Trooper van Benny, Anni-Friet, Agneta en Björn. Maar Björn van ABBA die heeft nog veel meer muziek. Zo is dit ook van hem. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. Ja. Is eigenlijk van Iron Maiden, maar ook Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun is ook van Björn. Maar ook dit is van Björn. Avicii en Wake Me Up is deels of helemaal van het bedrijf van Björn dat de muziekrechten koopt. Is het wel leuk om te kunnen zeggen dat grote hits ook deels van jou zijn. Dus ja, ik vond Avicii een beetje hoog ingeschat. Dus daarom ben ik nu in onderhandeling met Frans Bauer. Ja.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine bij Joe. Waar je kans maakt op een lekker bedrag van 100 euro... als je meedoet met de nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op dat geld? Pak de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoeveel milliliter gaat er in een liter? Dus hoeveel milliliter gaat er in een liter? Stuur dat getal in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro. En verder muziek van Genesis en Queen onderweg.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor jij kunt besparen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: En hoeveel milliliter gaat er in een liter? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Verder muziek van Queen, We Will Rock You komt eraan naar Chicago. Hard to say I'm sorry.

0: There bij Joe. Met zometeen nog Genesis, Jesus, He Knows Me.
1: De 10 voor 10.
0: Ook spelen we zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Doen we vanavond met Sylvia. Hallo Sylvia.
2: Hallo.
0: Hallo. Van de online marketing naar de zorg.
2: Dat klopt, ja.
0: Jeetje, mineetje, wat een carrière switch zo op je 33ste.
2: Ja, een paar jaar geleden.
0: Oké. Okay,
2: ja.
0: Wat deed jou besluiten om dat te gaan doen?
2: Ja, een combinatie. Mensen helpen toch. En toch wat een beetje fysiek werken.
0: Ja, ja.
2: Voldoening uit mijn werk.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Ja. Want ik denk dat meer mensen met de kantoorbaan het hebben, hoor. Dat je, ja, zoals een cabaretier die ik goed respecteer ooit een keer zei, dat je na een dag lang werken niks concreets uit je handen hebt gekregen.
2: Ja.
0: Voelde dat zo?
2: Soms.
0: Ja, ja, ja, en nu inderdaad, als je in de zorg werkt, dan kan je echt iets betekenen, ja. Wat mooie switch.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ja,
0: graag gedaan. 100 euro te winnen in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. Waar gaat het dan op?
2: Wat zeg je? Sorry.
0: Waar gaat het geld dan op als je wat wint? Zo?
2: Vakantie, denk ik.
0: Oh, we gaan de reis naartoe?
2: We gaan leuke dingen doen. Ja, we gaan een weekje naar Drenthe. Dus,
0: een weekje Drenthe. Hey. Nou, super. Dus dat wordt lekker genieten van hun bedden. En wat hebben ze daar nog meer? Oh, ik maak nu heel Drenthe boos. Je gaat naar de fantastische provincie Drenthe, waar heel veel te doen is. En daar gaat dat geld dan op. Ik baal ervan dat ik niet in Drenthe woon. Jeetje, nee. Zo, we hebben Drenthe weer aan onze kant. Over een paar minuten een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Spreek je zo, Sylvia.
2: Ja, oké, dat zo.

0: Tracy Chapman en Fast Car by Joe. Dit zijn de 70s, 80s en 90s met zo nog Meatloaf.
1: De 10 voor 10.
0: Direct na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Sylvia. Die gaat binnenkort voor een weekje lekker naar Drenthe op vakantie, waar een hoop dingen te doen zijn. Je kunt naar de Hunebedden, je kunt naar het Nationaal Gevangenismuseum, je kunt een maisdolhof bezoeken en een speurtocht doen. Ze hebben zomermarkten, braderieën, vlindermarkten. Echt, je kunt je geluk niet op, Sylvia.
2: Ik heb heel veel dingen opgezocht naar Drenthe.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, ik zei net, er zijn alleen maar hunebedden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Drenthe is zoveel meer. En dat ga je allemaal ontdekken. Je moet eigenlijk een maand uittrekken.
2: Ja, precies.
0: Eerst eens even kijken met hoeveel extra budget jij richting Drenthe gaat. Je gaat meedoen met de 10 voor 10. Daarin krijg je 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een uitje dat je kan doen in Drenthe. Noem er ook echt een uitje dat je kan doen in Drenthe. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja.
0: Heel mooi. Dan kunnen wij gaan beginnen met vraag 1. Hoeveel milliliter gaat er in een liter?
2: 1000 milliliter.
0: 1000 is goed. 10 euro. Vraag 2. Hoe wordt iemand die bijenhout genoemd?
2: Bijenhout?
0: Ja.
2: Geen idee.
0: Dat is jammer, Sylvia. Ik zocht een imker. Dus ja, die loopt dan in zo'n witpak bij zijn bijen. Ja, die bijenhout. Je staat er op 0 euro, maar we gaan gewoon verder met vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Meatloaf af. Paradise?
2: Paradise Sunset.
0: Oh, ja, nou, wacht. Ja, het was eigenlijk, je was nog net binnen de tijd. Dus eigenlijk moest het dit zijn. Helaas ook niet goed. Paradise by the Dashboard Light. Je blijft nu staan op 0 euro. Vraag 4. Op wat voor school zit een kind als het 11 jaar is?
2: Basisschool.
0: Kijk, dat is weer goed. Lekker, je staat er op een tientje. Vraag 5. Welk werkpaleis van koning Willem-Alexander in Den Haag opent deze week zijn deuren voor publiek?
2: Paleis Loog?
0: Nee, wel een goede gok. Het is Paleis Noordeinde. Daar kun je eventueel naartoe. Maar goed, jij gaat naar Drenthe, dus maakt jou niet uit. Je blijft staan op een tientje. Vraag 6. Welke maaltijd bestaat uit een bak gevuld met shawarma, friet, saus, kaas en sla?
2: Kapsalon.
0: Ja, die wist je nog wel weer heel snel. Oude fijnproever. Je staat op 20 euro. Vraag 7. Wat is de hoofdstad van Ierland?
2: Dublin.
0: Ja hoor, 30 euro. Ja. Vraag 8. Welke lange, dunne Italiaanse pasta eet je vaak met tomatensaus?
2: Spaghetti.
0: 40 euro. Vraag 9. Wat is het grootste waddeneiland van Nederland?
2: Texel.
0: Ook goed. Dieseltje ben je, Sylvia. Je bent ineens on a roll. Je staat op 50 euro. Laatste vraag. Beantwoord je ook goed. En raak in ieder geval je geld niet kwijt. Welke beer met een voorliefde voor honing woont in het 100 Bunderbos?
2: Winnie de Pooh?
0: Ja! Oh, en dan gelukkig toch nog 60 euro.
2: Hey, nou, leuk.
0: Dat is niet verkeerd. Ja, in het begin ging het even een paar keer mis. Maar gelukkig heb je jezelf goed weten te herstellen. En mogen we je met 60 euro richting het zo mooie Drenthe gaan sturen.
2: Heerlijk. Nou, dat goed.
0: Weet je nog het antwoord op vraag 3? Maak de titel van de Joe-hit van Meatloaf af. Paradise?
2: Wat was het nou? Dashboard.
0: Ja. Ja, ik wacht wel.
2: Dashboard Lights.
0: Ja. Paradise? Bye.
2: Bij de Dashboard Lights.
0: Fantastisch gedaan. Fijne avond, Sylvia.
2: Ja, dank je. Jullie ook.

0: en Paradise bij de Dashboard Light. Dit is Joe. Met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Straks nog Frank Stallone, de Bee Gees en ook Michael Jackson met Thriller.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Dit is
18: het nu.nl nieuws van 10 uur.
19: Goedenavond. Bij het Homo-monument in Amsterdam zijn vanavond duizenden mensen bij elkaar gekomen om de aanslag bij de Pride in Berlijn te herdenken. Een vrouw kwam daarbij om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De bijeenkomst begon met een minuut stilte en burgemeester Halsema heeft een speech gehouden. Zij benadrukte dat Amsterdam meeleeft met Berlijn en solidair is met queer mensen over de hele wereld. In Ridderkerk is een flat met 16 verdiepingen vanavond ontruimd omdat er een koolmonoxidemelder afging. Twee bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze het gas hebben ingeademd. Het is niet voor het eerst dat er in dit gebouw problemen zijn met koolmonoxide. Eerder werd de gaskraan al meerdere keren dichtgedraaid voor onderzoek. Het is niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. Ook dit jaar rijden er weer extra treinen naar Zandvoort tijdens het Formule 1 weekend. Die is van 21 tot en met 23 augustus. De NS zorgt er dan voor dat er elke 5 minuten een trein rijdt tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook vertrekken er dit jaar op zaterdag 5 extra vroege intercities vanuit het hele land. Zo moeten mensen uit Limburg, Brabant en Overijssel ook gewoon op tijd kunnen komen voor de sprintrace. En er is een nieuwe vakantietrend in Nederland, de kinderloze camping. Steeds meer mensen zoeken een plekje waar jonge kinderen niet welkom zijn. Zo hopen ze tijdens hun vakantie iets meer te kunnen genieten van rust en van stilte. Dat vertellen ook deze kinderloze toeristen bij Editie NL.
20: Het is lekker rustig na 11 uur en 's morgens kun je rustig opstarten.
21: Ja, om 9 uur nog steeds in je bed liggen, dat is wel heel erg lekker hoor.
19: Het is daarom ook een populaire vakantieplek bij ouders die weer heel even van de rust zonder kinderen willen genieten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt zonnig en tropisch met temperaturen tot wel 35 graden.
18: Dit is de avond van Joe.

0: Hey ondernemer,
1: hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Dit is Joe.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members.
7: Mediamarkt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond. Een 26-jarige Nederlander is overleden tijdens een bootsafari op de grens van Brazilië en Argentinië. In totaal zouden er 6 Nederlandse toeristen op die boot hebben gezeten. Een gezin met 2 dochters en hun vrienden. 2 van hen raakten bij het ongeluk ook gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wat er precies is misgegaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat dat uitzoeken. De woonwijk in Amsterdam-Osdorp, waar vandaag een auto vol explosieven crashte, is weer vrijgegeven. Bewoners mogen weer terug naar huis, want de explosieven zijn weggehaald. De auto belandde vanmiddag in Osdorp na een politieachtervolging. En deze ooggetuige zag het gebeuren, vertelt hij bij AT5.
11: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wild-West. Dus ja, hij reed echt heel hard. Hij kwam minimaal met 150 de straat in keren. En het was echt best wel heftig om te zien.
10: Kort daarna crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht. Zij worden nog gezocht voor een plofkraak in Duitsland. Vanaf morgen geldt weer een nationaal hitteplan. Dat wordt ingesteld in het zuiden en het oosten van het land, omdat het een graad of 35 gaat worden. Het is al de 3e keer dit jaar dat het hitteplan ingaat. Kwetsbare ouderen en kleine kinderen moeten dan extra goed opletten. En als je de hond uitlaat, dan moet je in de toekomst de plas misschien wel even wegspoelen met water. Dat is een nieuwe regel in een dorpje in Zwitserland. Want de overlast van hondenplas is daar te groot. En door de zuurtegraad raken lantaarnpalen en hekken beschadigd. Toch vinden de Nederlandse hondenbaasjes het maar onzin.
12: Ik snap dat je de hondenpoep moet opruimen, maar dat kleine plasje water, dat doet echt helemaal niks. Lijkt me wat overdreven in het bos bijvoorbeeld hier. Maar op straat kan ik me er iets voor voorstellen, omdat sommige mensen honden smerig vinden.
13: Ja, als die dus gepoept hebt, haal je het weg met een zakje en dan loop je ook nog met een gieter. Ophouden.
10: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt zonnig en tropisch dus, met temperaturen tot wel 35 graden.
9: Dit is de avond van Joe.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien. De oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 mensen op het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.